Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio M Utrecht. We got it together, didn't we?

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pondmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Vroeg op zaterdag met Chris.

Het is muziek van Chris Norman met Suzy Quattro. Het is zaterdagochtend. Goedemorgen. De koffie pruttelt hier in de studio. 8 uur geweest. En van harte welkom. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris. En of je nou net wakker bent of misschien moet je nog gewoon werken. Dat kan ook. We hebben lekkere muziek. En laat me eens weten, hoe is de zaterdag begonnen voor je? Dat kan via de app van RTV Utrecht of anders de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

Ja, moet je even voorstellen dat je bezig bent met een opnamesessie en dan gaat er één keihard op de toetsen van de piano rammen en de andere met de gitaar. Het klonk even helemaal nergens naar. En toen dachten ze, nou, dit is misschien wel de basis van een nieuw nummer. Nou, dat was deze van de Beatles op Radio M Utrecht. Het is vroeg op zaterdag. Mooie dag hoor, wordt het vandaag. Een graadje of 20, niet te veel wind. Misschien aan het einde van de dag een kleine regenbui. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel gaan meevallen. En dan wordt het volgende week allemaal maar een stukje beter. Nou, dan weet je dat vast, hè? Elvis Presley is onderweg en dit is Taylor Swift.

De zaterdagochtendmuziek, Elvis Presley, Moody Blue. Ja, lekker hoor. En misschien ken je het wel in jouw omgeving, of misschien wel bij jouzelf, dat er destijds een tatoeage werd geplaatst met de naam van je vriend of vriendin. En dat is best leuk, totdat de relatie uitgaat. Nou, dat is eigenlijk ook gebeurd met

Stevie Wonder, My Sherry Amor. Mooie plaat uit het verleden. Ik heb de fragmenten hier voor me. Frans of Duits, wat wil je horen? Nou, je kunt er even naar luisteren, dan wen je er een beetje aan. Hier komen ze.

thuis lekker aan een kopje koffie, gekookt eitje, krantje erbij en lekker luisteren naar Vroeg op Zaterdag? Of is jouw zaterdag compleet anders ingedeeld? Nou, dat mag je mij even laten weten via de app van RTV Utrecht. En natuurlijk, na 9 uur gaan we echt even helemaal los met het stemmen. Frans-Duits, de Frans of de Duitse plaat. Jij mag kiezen welke plaat dat gaat worden. En die hoor je dan iets voor 10 uur. Dit is ABBA, Fernando. Can you hear

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.

De Supremes op Radio M Utrecht met Baby Love. Je luistert naar vroeg op zaterdag en je kunt nog steeds stemmen voor Frans-Duits. Het Franse of het Duitse plaatje, daaruit kun je kiezen. Zometeen de fragmenten, je hoort ze nog een keer en dan in deel 2 kun je gewoon even kiezen wat jij te kiezen wil hebben. Zo, hey, zometeen nog Rob de Nijs, een foto van vroeger en de Free Electric Band. Albert Hammond komt er ook nog aan. En dit is Janet Jackson.

Albert Hammond en de Free Electric Band. En mocht je nou van dit soort plaatjes houden uit de jaren 70... dan moet je even luisteren vanaf 13 juni, dat is al heel snel. Dan hebben we hier de Week van de Jaren 70 op Radio M Utrecht. Met als afsluiter op vrijdag de top 100 uit de jaren 70. En dat is ook fantastisch om naar te luisteren. Ik heb de plaatjes al een beetje bekeken. Ja, niet van vrijdag, van de top 100. Die heb ik nog niet gezien. Dat is nog een beetje stiekem, een beetje geheim. Maar wel voor volgende week zaterdag bijvoorbeeld. Dat wordt één groot feest, hoor. En wat nou leuk is, als je dan met je fotoalbum tijdens die week een klein beetje bladert en je ziet de foto van vroeger van jezelf uit de jaren 70, daar heb je een verhaal bij. En bel dat verhaal nou eens door naar de studio. Of app het naar de RTV Utrecht app. Dan wordt het echt een hele mooie persoonlijke week. Ga ik dat ook doen? Ik heb hier een foto van me. Toen was ik een jaar of 8, zo, 9. En dat was een hele gekke periode in mijn leven. Maar het is gelukkig wel goed gekomen met Chris. Straks veel meer vroeg op zaterdag. Naar Rob de Nijs. Hier heb

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Lees De Overbodige van Herman Koch.
4: In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
22: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
23: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Vroeg op zaterdag.

Zijn vrienden die noemden hem een perfectionist. Michael Jackson, ja, hij had een optreden op 5-jarige leeftijd. Urenlang gerepeteerd, urenlang. Hij was echt heel erg gefocust op zijn dans en zijn stem. En dat maakte hem zo uniek. En ja, dat was ook de reden waarom hij zijn demo opnam. Al dansend op de baseline van dit nummer. Ja, Michael Jackson dus en Don't Stop Till You Get Enough. Dit is deel 2 van Vroeg op Zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Baby.

Ik heb niet zo lang geleden een hele aflevering kunnen bekijken van Married with Children. Toen nog met Al Bundy en zo erin, hè. Dat was toch wel leuk. Maar als je het nu terugziet, denk je, oh ja, dat is wel sterk verouderd allemaal. Maar nou ja, grappig toch. Het is zaterdagochtend, vroeg op zaterdag. We hebben Frans-Duits in dit uur. En dat betekent dat jij een keuze kunt maken tussen een Franse of een Duitse plaat. En hier kun je uit kiezen.

Ja, dat was toch een hele rare tijd toen, hoor. In 1240, ja, in Moskou werd toen de stad geplunderd en ondergeschikt aan het Mongoolse Rijk. Ja, er zit een hele achtergrond bij. Wat wil je horen? Keuze A of keuze B? Wordt het die Franse of die Duitse plaat?

Zo, dat is een stukje romantiek. Chicago, If You Leave Me Now, hier bij Radio M Utrecht. Daar lig je dan in je bed met Chris in je oren. Nou, hoe romantisch wil je het hebben? Ik zou het eigenlijk niet weten hoe het nog beter kan. Zometeen nog in ieder geval Shaken Stevens en Neil Diamond. Dat zijn de plaatjes die sowieso nog even voorbij komen. En natuurlijk de uitslag van Frans-Duits. Wordt het die Franse of de Duitse plaat vandaag? En wat voor type ben jij? Ben jij zo'n type, als ik jou tegenkom op straat, dat je dan knikt? De knikker, zeg maar. Dat je dan even je hele gelaat naar beneden doet. Zo, hoi, knik. Of ben je een soort giraf dat je met een rotslag je nek naar achteren gooit? Ben je een wijzer, dat je even de vinger omhoog doet? Hé, ik zie jou. Of ben je een lacher, even een klein lachje van... Of ben je de lipper, dat je zo'n lipje over elkaar doet van... ik heb je gezien. Nee, wat voor type ben jij eigenlijk?

Radio M Utrecht. En goedemorgen, Evelien. Je schrijft, goedemorgen Chris, ik heb net de hond uitgelaten. Die had er nog niet zoveel zin in. En we zijn in ieder geval wakker. Kom maar door met die lekkere platen, dank je wel. En Martin die schrijft, hey Chris, even over die intro van de Beatles die je in het eerste uur draaide. Mijn man doet dat dus ook als hij gefrustreerd is. Alleen klinkt het bij hem alsof er een verhuisdoos op de piano valt. Doe mij John Lennon maar. Ja, dat is misschien waar. Ik weet niet hoe dat klinkt. Dus stuur maar eens op zo'n fragment. Dan kunnen we wat mee. En goedemorgen, zegt Karin. Een vraagje. Telt een worstenbroodje om dit tijdstip 's ochtends mee als ontbijt? Ja joh, tuurlijk. Eet smakelijk.

Mooi is die, hè? Trey Shillman, Baby Can I Hold You. Heel persoonlijk, heel gevoelig. En daar zijn we ook goed in bij Radio M Utrecht. En waar we ook goed in zijn, is stemmen.

zoet, deze plaat. En ook een soort bubblegum pop classic, zo noem ik het maar. The Archies met Sugar Sugar, 1969. Er zit trouwens nog wel een raar verhaal bij, want die Archies waren helemaal geen echte band. Nee, het was puur fictief. De stemmen zijn over elkaar heen gemonteerd om het als hele band te laten klinken. Gek, hè? Ja, maar toch, iedereen zingt het en kent het. Het is zaterdagochtend.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Dat was Mick Jagger.
1: Samen met Peter Tosh, Don't Look Back. Dat moet je ook zeker niet doen. Straks gaan we gewoon lekker verder met M voor elkaar tussen 10 en 12. Met Koop Geersing en natuurlijk zijn team. We hebben Joost nog met muziekplezier. Erwin Peters met Pluk de Middag. Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En natuurlijk vanavond de Love Songs met Evelien tussen 10 en 11 uur. De stemmen zijn geteld. De Franse of de Duitse plaat? Nou, het is geworden Zas. Ja, de Franse plaat La Longue de la Route.

0: Franse plaat, La Longue de la Route, die werd gekozen door jou. Althans, als je voor keuze A hebt gekozen. Dat waren de meeste stemmen voor deze plaat. En dankjewel voor alle reacties. Het waren er 51 vandaag. Dus dat was best een drukke telling, zeg maar. En dit was Vroeg op Zaterdag. En volgende week dan zijn we er natuurlijk weer met dit programma. En straks veel plezier met M voor elkaar.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Den Besten.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast,
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nil.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: in de studio's van RCA, dus een platenmaatschappij. Door dit Schotse bandje dat halverwege de jaren 70 meer dan 5 miljoen platen verkocht. Middle of the Road.
1: En voor elkaar.
2: Wat kan ik hier zien?
0: Nou en of. Marjolie is er ook hoor. Marjolie, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je kon vandaag alweer met de ramen openrijden. Het vond gisteren nog wel fris, maar ik vond het heel lekker vanmorgen. Eindelijk weer zo'n dag. Je ruikt de bermen, je hoort de stad. En hoe het er straks uitziet met het weer, dat hoor je over, nou zeg maar, kleine drie kwartier van onze weerman van Weerplaza. Vanavond, Marjolie, voordat ik jou uitgebreid aan het woord laat, zingt een koor over vrede in 7 talen in Wijk bij Duurstede.
2: Oké. Okay.
0: En vanmiddag staat Utrecht in de regenboogkleuren. Ga je nog kijken naar de Pride?
2: Nou, ik ga het wel volgen via RTV Utrecht in ieder geval. We hebben een livestream, hè?
0: Ja, en vanaf 12 uur bij Joost en vanaf 2 uur bij Erwin is Anne Mulders degene die ons op de hoogte houdt. Tussen de lekkere plaatjes door. Goedemorgen. Ja, heb jij een fijne week gehad, zou ik dan willen zeggen.
2: Absoluut, ja. Leuk dat jij weer terug bent.
0: Ben er weer, hoor. Ja, en ik wil Joost bedanken voor zijn uitstekende service van de afgelopen 2 weken. Fijn dat je er was, Joost. En ja, weet je wat het is? Ik ben nou in dienst van RTV Utrecht. Mm-hmm. Dan moet ik af en toe vrijnemen.
2: Ja, dat hoort
0: of ik dat nou wil of niet.
2: Nee, ja, leuke dingen doen.
0: Maar het is ook wel een keer leuk om even het hoofd leeg te maken en andere dingen te doen. Dat in ieder geval.
2: Ja, absoluut.
0: En voor elkaar, wat zit erin vandaag?
2: Ja,
0: denk je?
2: Ja, we gaan van links naar rechts toch altijd.
0: Links naar rechts, ja.
2: Een kleine oproep naar een grote oproep, maatschappelijk of niet. En ja, een oproep doen kan altijd, hè. Via M voor elkaar, apenstaartje rtvutrecht.nl. Of gewoon even bellen 0909-693-1-93-1. Optie 1, dan ben je hier gelijk in de studio. Bij
0: jou ben je dan, ja.
2: Nee, ja, bij ons samen.
0: Wie wil dat niet? Nou, jij neemt op, hoor.
2: Ja, in de meeste gevallen wel, inderdaad. Ja. Via de app reageren mag natuurlijk ook op het programma, maar ook als je een zoekopdrachtje hebt.
0: Ik heb wel wat ideetjes. Misschien is er wel een muzikant die iemand zoekt die noten kan lezen voor een concert. Of een voedselbank die dringend extra sorteerhulp nodig heeft. Of misschien droom jij al jaren van een bepaalde puzzel die je ooit als kind had.
2: Een plaatje wat je kwijt bent?
0: Ja, dat zijn allemaal leuke dingen die we kunnen gaan doen. Nou ja, dat zullen we dan maar beginnen.
2: Ik ben er klaar voor.
0: En dat wens ik je. Nou, moet je doen, hoor. Nou en of.

0: Would I Lie to You? Misschien heb je dat wel eens tegen je partner gezegd. Zou ik tegen jou liegen? Wel, nee, dat doen we natuurlijk niet. 9:50, Radio M Utrecht. Je luistert naar M voor elkaar tot 12 uur. Het programma waarbij je alles wat je zoekt mag aanbieden. Dat is het enige aanbod wat je mag doen. Een zoektocht. Als je zegt, ik heb een koelkastje thuis, die mag iemand hebben. Dat doen we niet aan. Dat was vroeger. Maar als jij iets zoekt waarvan je zegt, van goh, en het mag alles zijn. Hè, hoeft niet per se een kopje of een schoteltje te zijn. Het mag ook een dienst zijn, een beetje hulp. Of ik heb zo meteen namelijk een lift nodig. Maar eerst 40.000 boeken per kilo en een botenparade door de Oude Gracht. Dat zijn nog maar twee van de dingen van vandaag. Op de Gageldijk in Utrecht stapelen ze zich tot aan het plafond. 40.000 boeken. Je koopt ze per kilo al voor de 27e keer. Organiseren Lions en Leo's hun boekenbeurs. Literatuur, kunst, kinderboeken, geschiedenis. Het goede doel vaart er wel bij. Is al in volle gang, duurt tot 5 uur. Tuincentrum Stek met CK aan de Gageldijk 3 in Utrecht. Zoek je nog boeken? Ik heb een paar kilo voor je.
1: Nee, ik heb er op dit moment wel genoeg.
0: Ik vind het wel een leuke gedachte. Ja, jij leest helemaal niet, hè? Want je hebt het veel te druk.
1: Ik lees altijd in de zomervakantie.
0: Oh ja.
1: En dan neem ik altijd een paar boeken mee. Of lig ik in de tuin met een paar boeken. Maar de rest van het jaar eigenlijk niet. Nee. Meer tijdschriften. Jij wel?
0: Nee, tijdschriften lees ik nauwelijks. Dat doe ik allemaal digitaal. Maar ik zit wel in de boeken, ja. Ja, ik heb nu ook weer iets, daar ben ik in begonnen. En ik lees graag biografieën, vind ik leuk. Ja, zeker. Nou ja, die boekenbeurs, daar kun je dus nog naartoe. Gageldijk 3 de hele dag in Utrecht. Per kilo gaat dat wel weer grappig. Stel je voor dat een bril je helpt om weer rechtop te lopen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn vandaag te gast bij het Parkinson Café in Woerden en vertellen over augmented reality brillen die mensen met Parkinson helpen beter te lopen en hun balans te bewaren. Ook aandacht voor gespecialiseerde trainingsmethoden. Je kunt er al terecht. Het duurt tot 12 uur, dus je hebt nog een kleine 2 uur. Aanmelden even via parkinsoncafé-woerden.nl. Als je daar naartoe gaat, lees je ook alles. Het is aan de Technohub Industrieweg 2B in Woerden. Dat vind ik een hele mooie.
1: Nou, absoluut.
0: Ja, zeker. Goedemorgen, Henny.
2: Goedemorgen, Koop.
0: Ben jij al wezen lopen vanmorgen?
2: Nee, ik heb vandaag een rustdag. Ik ga morgen als een lijstje Rijnloop doen. Het is een mooie keer rustig aan doen. Dan wordt het te veel. Het is al 6 keer in de week sporten. Dus
0: ja, jij gaat behoorlijk vaak. Jij bent ook niet meer een van de jongsten, als ik zo vrij mag zijn.
2: Hè? Nee, inderdaad. Klopt.
0: En het lopen gaat nog altijd goed?
2: Dat gaat perfect, heerlijk.
0: Ja, wat is jouw schema door de week?
2: Nou, ik train 3 keer in de week. Ga ik altijd hardlopen. Ja, minstens dus de 10 en 12 kilometertjes. En s'avonds ga ik altijd bij de hardloopgroep trainen altijd. Dan krijg je een beetje specifiek trainen. Dan krijg je een beetje, moet je zeggen, 4 keer 400 meters doen. Ja. Dat soort intervaltraining. Dat is hartstikke leuk en gezellig.
0: Dat is ook zeker gezellig. Hou jij dat goed vol allemaal?
2: Ja, ik hou het perfect vol.
0: Ja, dat vind ik
2: toch geen blessures, gelukkig.
0: Nee. Hey, en morgen, wat staat je te wachten?
2: Morgen ga ik 10 kilometer lopen de Leidse Rijnloop.
0: Ja, en hoe laat moet je beginnen?
2: Ik dacht dat het 11:45 was.
0: Ja, dan moet je nog wel even nakijken dan, Henny. Want als je
2: kijk het even na, weet ik het zeker.
0: Ja,
1: ik denk
0: zeker.
1: Wel dat je goed weer hebt, Henny. Want het is denk ik wel goed weer om te lopen, of juist niet?
2: Ja, het is morgen perfect weer. Beter dan vorige week.
1: Ja.
0: Oh, toen was het te warm.
2: Toen zei ik de buil aankomen. Ik was vorige week hard het lopen. Daar dacht ik, die mensen krijgen vandaag zwaar. Dat is natuurlijk vorige week erg benauwd, hè?
0: Ja. Nou, de laatste weken zijn er ook regelmatig berichten over het feit dat mensen die lang lopen, dat het verkeerd afloopt. Ben je daar bezorgd over, bij jezelf?
2: Nee, je moet gewoon rustig aan doen. Hè. Je moet gewoon rustig beginnen. Toen met de ijzerstijl op hoek, als ze naar de drinkingspas, ging ik 100 meter voor, ging ik aan wandelend naartoe. Dan dronk ik op een gemak mijn bekertje water leeg en zijn sponsje. En liep ik een stukje door met wandelen en ging ik rustig weer lopen. Ik heb er weinig last van gehad.
1: Veel verkoeling onderweg waarschijnlijk ook.
2: Wat zeg je?
1: Veel verkoeling onderweg van
2: het was perfect verzorgd, dat moet ik eerlijk toezeggen. Ja. Geweldig hebben ze dat gedaan.
0: Nou, kijk eens aan. Henny, even één ding. Als jij gaat lopen, wat is het allerfijnste, prettigste weer om goed te kunnen lopen?
2: Nu, dit weer.
0: Ja. Wel een zonnetje erbij?
2: Ja, een beetje zonnetje, een beetje, beetje, een beetje misregen en zo. Dan krijgen we even veel zuurstof in de lucht.
0: Zuurstofrijk weer, hè, denk ik.
2: Ja, dat vind ik het heelste. Ja.
0: Ja, dat geloof ik graag. Henny, jij hebt ons gebeld omdat jij iets heel bijzonders gaat doen. Vertel, wat ga je doen?
2: Nou, ik ga het over een paar weken naar Rob ten IJs. Want ik ben een fan van Rob ten IJs. En nou zoek ik iemand die in IJsselstein woont of rond IJsselstein, of die ook naartoe gaat. Dat ik misschien mee zou kunnen rijden. Aan moet ik met de trein. Ja. Dat vind ik niet zo prettig s'avonds.
0: Nee, je moet weer terugkomen ook, hè?
1: Heb je net bij Chris ook nog Rob ten IJs gehoord op zender?
2: Wat zeg je?
1: We hebben hem vanochtend nog gedraaid, Rob ten IJs.
2: Ja. Die foto vroeger, ik heb toen die musical gezien. En dat begon het met ik ken nog een foto van vroeger. Het hele verhaal kwam helemaal. Geweldig, een musical vond ik het. Ja. Ik heb het 2 keer gezien.
0: Jij gaat dus naar een voorstelling waarin het repertoire van Rob ten IJs langskomt. Ja. Wanneer is het precies?
2: 21 juni.
0: En dat is een?
2: Voor mij van donderdag, dacht ik.
0: Is dat een donderdag, de 21ste? Het is vandaag de 6e.
1: Ja, zondag.
0: En 14 is 20. Het moet een zondag zijn, Henny. Ook daar moet je even naar kijken, hoor.
2: Ik kijk even op die ticket.
0: Ja, kijk maar even. Ja. Nou, Henny loopt intussen even naar de ticket toe. Ja, als het de 21ste is, dan is het...
2: Die radio, even kijken. Ja. Op zondag 21 juni.
0: Ja, zondag.
2: Je hebt weer gelijk.
0: Ja, zet het in je agenda.
2: Ja, dat kaartje hangt aan mijn prikbord.
0: Hoe laat begint die voorstelling?
2: Ik dacht 7 uur, even kijken hoor.
0: 7 uur? Ja, we moeten allemaal even op een rijtje zetten. Want als iemand daar naartoe gaat...
2: Om
0: 6 uur. Oké, okay, ja. Dus je moet...
2: Het mag ook een mevrouw zijn die graag met iemand mee wil. Die het gezellig vindt om samen te gaan.
0: Ja,
2: mag voor mij ook.
0: Ik begrijp het. Maar jij zoekt in de eerste plaats een lift, zeg maar. Ja. Iemand die dus naar die voorstelling van Rob ten IJs gaat in...
2: Ja.
0: Rotterdam.
2: In de Ahoy, ja.
0: In Ahoy, ja. Nou ja, wie gaat daar ook naartoe en wie is bereid om deze hele gezellige Utrechter die in IJsselstein woont mee te nemen? En als je nou vanuit Nieuwegein komt of vanuit Utrecht, Henny woont in IJsselstein, dat is vast wel even te regelen. Het is ook gezellig onderweg als je als fans met elkaar praat, denk ik, Henny.
1: Wel, je hebt gelijk al een overeenkomst, toch?
2: Ja, maar ook een dame alleen zijn.
0: Dat snap ik allemaal, Henny. Ook een dame alleen.
1: Vrouw, mag
0: maar
1: allemaal.
0: Het gaat natuurlijk om die rit, hè?
2: En de gezelligheid.
0: Kunnen
2: we samen nog een lunchje doen? Dan wil ik wel op tracteren, bij wijze van spreken.
0: Joh, wat fantastisch. Nou, we gaan eens kijken of er een luisteraar is die zegt... die met die Henny wil ik wel op pad. Ben jij ooit een keertje live bij Rob ten IJs geweest?
2: Nee, niet, wel de muziek, maar niet live. Dat niet.
0: Nee. Dus je moet hem echt in je gedachten halen en luisteren naar de liedjes. Ja. Nou, Henny, we gaan het proberen.
1: Ja, Henny. Als er gebeld wordt, dat mag natuurlijk naar de studio. 0909-693-1-931. Heb je een kaartje voor Rob ten IJs in concert? Of ik moet even zeggen, hoe heet het precies? Ahoy zingt Rob ten IJs.
2: Ja,
1: zo moet ik het zeggen. Bel ons even, app ons even of stuur even een berichtje. Nog één keer het nummer 0909-693-1-931. En dan zorgen wij dat er een match tussen jullie komt, Henny. En laten we het je weten.
2: Dankjewel.
1: Nou, alvast veel plezier.

0: vind hem heerlijk op televisie, Gerard Joling, niet voor één keer. Ik vind hem ook heerlijk hier bij ons op Radio M Utrecht natuurlijk. Niet voor één keer. Het blijft toch een feestnummer, deze man, hè? Heerlijk, heerlijk. Jij zat er weer aan de telefoon, hoorde ik.
1: Ja, achter elkaar gebeld. Leuke nieuwe oproepjes die binnenkomen.
0: Nou, kijk eens aan. We kunnen nog wel wat gebruiken, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: In Bilthoven staan mensen vandaag met stekjes.
1: In de tuin.
0: Ja, en in Baren loopt de hele stad over straat. Nou ja, als jij een tip voor ons hebt, mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Je bent van harte welkom. Op de Laanstraat in Baren, de Laanstraat, is het vandaag braderie. De jaarmarkt trekt 100 tot 250 kramen vol nieuwe en tweedehands spullen, attracties en muziek gratis en gezellig tot 5 uur vanmiddag. Dus ga naar de Laanstraat in Baren Centrum, is dat. Gezellig, hoor. Vind je altijd leuk om over zo'n marktje even te struinen.
1: Lekker struinen.
0: En je bent niks van plan en toch zie je weer iets. Dan denk je, oh, heb ik dat niet nodig? Dat heb je dan niet nodig, maar dat koop je dan toch.
1: En je haalt even wat lekkers of een kopje koffie dus verdoen.
0: Oh ja, daar ben jij van natuurlijk.
1: Ja, daar moet wel even een kopje koffie
0: even
1: dan
0: zitten.
1: Ja,
0: ik probeer in IJsselstein was te wandelen en denk, ga even op het terrasje zitten.
1: Oh ja?
0: Maar ja, is het weer al een beetje zo is het hele terras gesloten. Ja. Op maandag is het gesloten. En als ik er dan wil zitten, dan zit het weer vol.
1: Ja.
0: Wat een pech, hè?
1: Ja,
0: ja, nou, dan ga ik maar door naar huis, woon er vlakbij. Dus,
1: zo is het.
0: Thuis heb ik ook koffie, hè. En in de wijk Citroenvlinder in Bilthoven verkopen buurtbewoners vandaag vanuit hun eigen tuin of parkeerplaats speelgoed, kleding, stekjes.
1: Bierstekjes, ja.
0: Zoek de vlaggetjes. Nou ja, daar kun je dus zien waar je iets kunt kopen. Tot 2 uur vanmiddag Citroenvlinder dus.
1: Zou dat oranje vlaggetjes alvast zijn of nog
0: niet? Dat is wel heel erg vroeg, of niet?
1: Toch wel leuk.
0: Nou ja, nee, daar moet je natuurlijk niet op letten, want dat gaat allemaal over het WK. Nee, nee, het zijn vlaggetjes waaraan je herkent dat er dus in die Citroenvlinder iets verkocht wordt.
1: Ja.
0: Misschien heb je er wel eens over nagedacht, maar weet je niet precies hoe je de stap zet. Vrijwilligerswerk klinkt groots, maar in de praktijk begint het bijna altijd klein. 1 middag, 1 taak, 1 moment waarop je

0: ergens het verschil maakt. Het Rode Kruis, Midden-Nederland, is op zoek naar mensen die dat willen. En ik vertel je precies wat dat in de praktijk betekent. Nou ja, ik heb Anne Terrele aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van het Rode Kruis, Midden-Nederland. Ja, jij weet als geen ander wie het Rode Kruis zoekt en wat vrijwilligers bij jullie eigenlijk doen. Ik zie ze wel eens, Anne, als ik naar een concert ga op een grote platform waar heel veel mensen komen. Altijd lopen daar mensen in het rood-wit met zo'n tas. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke vrijwilligers. Vertel eens. Hoe hebben jullie zoveel vrijwilligers aan je weten te binden? En waar ben je naar op zoek in Midden-Nederland?
1: Ja, ik denk inderdaad dat de meeste mensen ons kennen van de grote evenementen waar we staan met onze rode jasjes en tassen waar we eerste hulp verlenen. Dat is zeker ook een groot deel van het vrijwilligerswerk dat we waar we mensen voor nodig hebben. Je kan bij ons eerste hulp verlenen worden. En dan bij ons een EBO-cursus volgen. En dan ook van al dat soort evenementen komen helpen. Dus dat is iets waar we altijd zeker veel mensen voor nodig hebben. En wat ook een ontzettend leuk team is van mensen die gewoon heel gemotiveerd zijn om anderen te helpen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dus dat is zeker een groot ding van wat we doen. Maar ik denk wat veel mensen niet weten is dat er eigenlijk nog veel meer vrijwilligerswerk mogelijk is bij het Rode Kruis in Midden-Nederland. We hebben ze bijvoorbeeld ook het programma Goed Voorbereid gestart dit jaar. Dat is een programma waarmee we mensen voorbereiden op noodsituaties. Dus denk aan stroomuitval of aan extreme hitte. We helpen mensen met het vaststellen van noodpakketten. En daar is eigenlijk een programma waar we altijd workshopleiders voor nodig hebben. Dus dat mocht je het leuk vinden om bijvoorbeeld voor een groep te staan en mensen daarbij meer over te vertellen, dan kun je ook bij ons aan de slag als vrijwilliger.
0: Ja, dat is al heel erg grappig, want dat is ook inderdaad iets wat ik niet ken. Als ik daar belangstelling voor heb, wat moet ik eigenlijk kunnen?
1: Het wisselt er eigenlijk aan wat voor soort vrijwilligerswerk je wilt doen.
0: Ja, laten we eens bij het laatste beginnen. Je zegt, je staat voor zo'n groep en je gaat mensen wat vertellen. Maar misschien heb ik wel eens voor een groep gestaan. Ben ik leraar of leraar geweest of wat dan ook. Of ik ben jeugdtrainer of coach.
1: Ja.
0: Maar wat moet ik verder kunnen om dat bij het Rode Kruis ook te kunnen doen?
1: Nou, ik denk dat het Rode Kruis in die zin een heel laagdrempelige organisatie is. En waar ook leren centraal staat. Dus ook als je iets nog niet heel vaak hebt gedaan, dan kun je dat zeker bij ons oppakken. En daar helpen we je ook mee. Dus specifiek over goed voorbereid. Moet je het wel leuk vinden om voor een groep te staan. En misschien affiniteit te hebben met thema's als weerbaarheid en preventie. Maar wij trainen jou ook. En dat maakt niet uit wat voor vrijwilligerswerk het is. Maar wij trainen jou om dat te doen. Dus we zullen je nooit zomaar voor die groep zetten. En het gaat er vooral om dat je gemotiveerd bent om andere mensen te helpen. En daar affiniteit mee voelt.
0: Ja.
1: En je kan je gewoon aanmelden bij onze site. rodekruis.nl/Midden-Nederland. En dan nemen wij verder contact met je op.
0: Oh, dat is wel een hele goeie inderdaad. Ja. Kun je eens even een greep doen in de vacatures op het gebied van vrijwilligers?
1: Zeker. Ja, dus basis eerste hulpverlener is je dus altijd. Als je dat helemaal hebt gedaan, dan doe je dus een EBO-cursus. En dan kom je op die evenementen te staan. Maar als je dat helemaal hebt afgerond, kun je echt nog veel meer andere dingen doen bij het Rode Kruis. Dus je kan bijvoorbeeld biker worden. Dat zie je ook wel eens op evenementen.
0: Biker?
1: Biker, dus fietsers.
0: Ja.
1: Mensen die op de fiets eigenlijk door evenementen fietsen. Want je bent natuurlijk veel sneller en veel mobieler dan als je moet lopen. Of als je met de auto moet. Dus dat is echt een cruciale schakel van de ene naar de andere post bij grote evenementen. Dat is echt een ontzettend leuke rol. Wat je ook bijvoorbeeld kan doen als je EHV'er bent geweest, eerste hulpverlener, is in de meldkamer. Dus dan hou je echt bezig met de communicatie tussen Rode Kruisers op allerlei verschillende plekken. We hebben rollen in de logistiek. Wat mensen soms niet altijd zien is hoeveel nadenkwerk en planning er voor zo'n evenement staat om alles op de juiste plek te krijgen. Dus dat zijn dingen op evenementen. Maar je kan ook bijvoorbeeld helpen met, wat ik zei, workshopleiders voor goed voorbereid. Maar we hebben ook andere educatieprogramma's waar we ook altijd mensen voor nodig hebben. Zijn mensen die bijvoorbeeld bij ons op de receptie mensen ontvangen en een luisterend oor bieden. Als je eenmaal eerste hulpverlener bent, kun je ook bij ons noodhulpteam. Dat betekent dat je oproepbaar bent als er echt een keer een grote noodsituatie uitbreekt.
0: Oh ja.
1: En ik denk dat ook goed om te weten is dus dat we staan dus heel veel op evenementen. En dat vinden we heel leuk om te doen. Maar we doen dat ook vanuit de gedachte van, mocht er nou een keer in Nederland echt een grote noodsituatie uitbreken, dan zijn we ook voorbereid om in te springen.
0: Ja.
1: Dat is ook de gedachte daarachter.
2: Ja, maar heel dankbaar werk.
1: Heel breed.
2: Heel leerzaam.
1: Zeker.
2: Ook.
1: Ja.
2: En wat ik me dan afvraag, de vrijwilligerspool die jullie nu hebben, is dat van jong tot oud, man, vrouw?
1: Zeker, ja. Ja, het is echt een leuke vrijwilligerspool. En je ziet ook, we hebben in totaal zo'n 1000 vrijwilligers in regio Midden-Nederland. Dus dat zijn er echt best wel veel.
2: Ja.
1: Waarvan de een actiever is dan de ander. En iedereen zoekt daarin ook een beetje zijn eigen rol. Maar het is echt van jong tot oud. Gewoon door de hele provincie. En ook in Flevoland zitten wij als Midden-Nederland. Mensen met verschillende achtergronden. Verschillende hobby's. En het leuke is gewoon wat hen bindt, is dat ze graag mensen willen helpen.
2: Ja.
1: En je ziet ook dat er echt wel vriendschappen ontstaan tussen die vrijwilligers.
0: Ja.
1: Omdat ze gewoon heel vaak toch ook met elkaar zo'n een hele dag staan. En ook vaak soms ook spannende dingen meemaken.
0: Nou, dat denk ik wel.
1: Dat vindt ook.
0: Ja, Anne, als je kijkt naar de mensen die dat vrijwilligerswerk doen, hè, wat zie je bij ze veranderen als ze een tijdje meedraaien?
1: Ja, je ziet wel echt dat mensen vaak weer nieuwe dingen over zichzelf leren. Dus zowel praktische dingen als de EHBO-skills, maar vaak ook nieuwe interesses. Er zijn echt al meerdere mensen geweest die vanuit een heel andere achtergrond bij ons zich als vrijwilliger aanmelden. En daarachter kwamen, ik vind eigenlijk iets medisch doen heel erg leuk. En zich bijvoorbeeld hebben aangemeld voor een opleiding verpleegkunde. Dat is echt vaker gebeurd.
2: Mm-hmm.
1: En wat je ook vaak ziet is dat mensen toch ook meer met meer zelfvertrouwen de organisatie, in ieder geval binnenkomen en dan met meer zelfvertrouwen verder gaan.
0: Ja.
1: Omdat ze gewoon leren hoe ze andere mensen kunnen helpen.
0: Ja.
1: Te leren dat eigenaarschap te pakken.
0: Je geeft iets voor een ander. Je geeft tijd bijvoorbeeld, maar je krijgt er ook iets voor terug.
2: Ik
0: namelijk
2: twee kanten op.
0: Ja, je leert over jezelf. Je wordt er eigenlijk een mooier mens van, denk ik, Anne.
1: Zeker, ja. Nee, het is echt een heel leuke organisatie.
0: Ja.
1: En heel veelzijdig. En het is wat ik zei, het kan ook best. Je maakt soms ook best wel spannende dingen mee. Want je zorgt, zeker op de evenementen, zorg je voor mensen die hulp nodig hebben. Dus dat is ook spannend. Daar hebben we ook, voor als iemand iets spannends meemaakt binnen het Rode Kruis, ook begeleiding voor.
0: Heel goed.
1: Maar dat kan ook wel echt weer zelfvertrouwen geven.
0: Nou,
1: en
0: dat geloof ik
1: van een leuke groep mensen op een leuke club.
0: Ja, het is het jaar van de vrijwilliger. Jullie zoeken ze. Er zijn allerlei vacatures. Kijk op rodekruis.nl/Midden-Nederland, daar kom je ze allemaal tegen.
1: Midden-Nederland.
0: Midden-Nederland, dat is goed dat je dat er even bij zet.
1: Ja.
0: Midden-Nederland.
1: Ja.
0: En daar kun je de vacatures zien. Daar kun je ook zien hoeveel tijd het je allemaal eventueel kost. Nou, daar kun je vaak in overleg heel wat in bereiken. Het is leuk werk. Waarom vind jij het zo leuk bij het Rode Kruis?
1: Ja, wat ik zei, het is echt een heel gevarieerde organisatie. Je komt heel gedreven mensen tegen die echt hier zijn om een ander te helpen. Dus het is ook gewoon een hecht clubpie. En je komt ook op plekken waar je normaal niet zomaar zou komen.
0: Nee.
1: Dus grote sportevenement. Dus het opent ook weer deuren en dat is gewoon ontzettend leuk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Anne, dankjewel. Mooi om te horen hoe laagdrempelig het eigenlijk is. En wie het Rode Kruis dus wil helpen als vrijwilliger, kijk op rodekruis.nl/midden-Nederland. En als je dat ingewikkeld vindt, je mag het ons ook laten weten.
2: Absoluut. Ja, 0909-693-1-93-1. Dat mag via de app reageren, kan natuurlijk ook. Of een mailtje sturen naar m@rtvutrecht.nl. En dan komt het weer bij jou terecht, Anne. En laat ons vooral weten of je leuke reacties krijgt.
1: Zeker.
0: Anne Terele van het Rode Kruis Midden-Nederland. Fijn dat je er was. Mooie dag gewenst.
1: Dankjewel. Dag.

0: nodigde Robert De Niro de meiden zelf uit voor een drankje in Londen. En wat hij van het liedje vond, dat hield hij voor zichzelf. Bananarama dus. Hier op Radio M Utrecht, 11:15. Ja, en jij gooit de telefoon er maar meteen weer bij neer, hè, zie ik. Het is druk vandaag.
1: Ja, ze weten ons goed te vinden, moet ik zeggen.
0: En niet alleen in onze eigen regio, denk ik.
1: Nee, we gaan ook randje regio zo even op
0: Zuid-Holland, begrijp ik.
1: Ja, zo.
0: Dat is niet het randje, toch?
1: Ja, het er tegenaan.
0: Oké, waar dan?
1: We gaan een beetje richting Oudewater, die kant op Woerden.
0: Oh.
1: Wat ligt er allemaal? Oh, ja, ga eens nadenken.
0: Nou, spannend. Kunstenaars openen hun deuren in Hoogland. En vanmiddag vaart de eerste boot onder de Monika-brug door.
1: Oké. Okay.
0: Welke boot?
1: Sorry, ik weet het echt niet.
0: Van de Pride.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Blijf er nou bij, alsjeblieft.
1: Ja, ik was alweer naar een ander scherm aan het kijken. Sorry,
0: nee,
1: hoor.
0: Joh, ja. In Hoogland openen kunstenaars vandaag en morgen hun deuren. Schilderijen, fotografie, beeldhouwwerk, mixed media. Mm-hmm. Mixed media, al die Nederlandse woorden, hè?
1: Ja.
0: Je wandelt of fietst langs alle deelnemers met een gratis routekaartje op zak. Gratis dus, van 12 tot 5 uur. Startpunt, Leosoord 39 in Hoogland. Nou, dan ga ik het voor jou nog even vertellen. En voor mezelf. De Oude Gracht kleurt vanmiddag volop. Utrecht Pride trekt zijn botenparade door de grachten van de Bartolomeebrug tot aan de Tolsteegbarrière. De eerste boot die vertrekt om 13:30. Aanmoedigen kan overal langs de route. Gratis voor iedereen, diverse locaties in Utrecht. Ik ben er vorig jaar geweest.
1: Het is altijd
0: een
1: feestje.
0: Het was echt zo gezellig.
1: Ja,
0: maar
1: de,
0: ook zo'n goede
1: hebben.
0: Sfeer.
1: Er is echt altijd een goede sfeer.
0: Ja.
1: Iedereen staat te zwaaien. En vorig jaar miste het een beetje, als ik me goed herinner. En dit jaar hebben ze echt perfect weer.
0: Ik vond het echt hartstikke gezellig.
1: Ik
0: dus
1: ook.
0: Een aanradertje vanmiddag. En na 12:00 zal Anna Mulders, wel bekend van ons ochtendprogramma, iedere dag, maandag tot en met donderdag, zit zij bij Bob in de uitzending. En Anna Mulders vanmiddag dus als verslaggever van de ene brug naar de andere, denk ik.
1: Leuk.
0: Dat is het allerleukste, ja. Marilie, ja, ik zat je maar een beetje te plagen, want jij hebt zoveel schermen voor je openstaan.
1: Ik denk, jij kan ook allemaal
0: uitzicht over
1: boten hebben.
0: Nee.
1: Ja, ik denk, we kunnen alle kanten op.
0: Nee, ik vond het grappig. Leuk hoor.
1: Ja.
0: We hebben intussen alweer twee oproepen gehad.
1: Ja, klopt. Henny van Doren, daar begonnen we eigenlijk mee uit IJsselstein. We hadden het eerst over het hardlopen. Maar hardlopen naar Ahoy gaat een beetje te ver, denk ik. Op zijn leeftijd, ondanks dat hij heel sportief is. Hij zoekt een lift naar Ahoy Zingt Rob de Nijs. En het zou natuurlijk fijn zijn als iemand uit de buurt komt. IJsselstein, ik denk dat Nieuwegein ook nog wel te doen is. Of Lopik, of Benschop. Het ligt allemaal natuurlijk in de buurt. En wie gaat er ook naar Ahoy Zingt Rob de Nijs? Want wellicht mag Henny meerijden.
0: Dat ja, natuurlijk wanneer is het precies?
1: 21 juni gaf hij aan, dus dat zou zondag zijn. En begreep dat het rond 6:00 was, maar iets eerder vertrekken voor een broodje en waar hij dan op trakteert, is helemaal leuk. Dat zou ook natuurlijk ook goed kunnen. Ik denk dat het heel gezellig kan zijn om hem mee te nemen. We kunnen daarover bellen natuurlijk. Appen, mailen, maakt mij niet uit. Ik heb alle schermen hier openstaan.
0: Zo is het.
1: En voor elkaar @rtvutrecht.nl.
0: Toch niet te druk voor je, hè, vandaag?
1: Nee hoor,
0: je kan het nog wel aan, hè?
1: Ik vind het alleen maar leuk.
0: Gelukkig.
1: Ja, met iedereen staan.
0: Nee, ik moet goed voor je zorgen.
1: Nee, gaat goed. 0909-693-1. Wellicht allang bekend, hoef ik het helemaal niet meer te noemen. Maar toch nog even een keertje. Mocht je Henny kunnen helpen en hem een lift willen aanbieden naar Ahoy op 21 juni. En daarna spraken we met Anne ter Reelen, die eigenlijk heel mooi vertelde over heel dankbaar werk bij het Rode Kruis als vrijwilliger. Ik werd er zelf best enthousiast van, moet ik zeggen.
0: Midden-Nederland,
1: ja,
0: onze regio. Zeker, mooi verhaal.
1: Ja, absoluut. En het gaat, het kan om een coördinerende taak gaan. Het kan om handelen in noodsituaties zijn. Het is heel leerzaam. Je leert eigenlijk nieuwe mensen kennen. En ik kan me ook zo voorstellen, als je je nu best alleen voelt, dat het een hele mooie aanvulling kan zijn om iets leuks te gaan doen. Dus neem even contact op met ons als je interesse hebt, of eens een keer wil praten met iemand van het Rode Kruis om te kijken of een rol als vrijwilliger jou past. Nou, 0909, ik noem hem nog één keertje, 693-1. 93-1 is dan het juiste nummer. En een mailtje sturen mag natuurlijk ook. Of even kijken op hun eigen website, rodekruis.nl/midden-Nederland. Ja.
0: Daar vind je ook alle vacatures die er zijn. Mooi.
1: Ik zou zeker kijken.
0: Wie mag ik welkom heten vanmorgen?
2: Goedemorgen, Wouter hier.
0: Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Van Weerplaza. Ja, wij zitten hier maar te kletsen in de studio. En in één keer ben jij er ook weer.
2: Ik heb zeer aandachtig meegeluisterd.
0: Nou, misschien is het vrijwilligerswerk nog iets voor jou.
2: Ja.
0: Maar goed, jij bent al eigenlijk volledig bezig als vrijwilliger. Want jij fotografeert heel mooi en heel vaak en heel veel. Dus
2: ja, dat klopt,
0: weinig tijd zul je hebben,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, naast jouw werk als meteoroloog. Ja, het weer. Ik was vanmorgen eigenlijk wel opgetogen, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ik vond het eerlijk gezegd minder regenachtig dan ik verwacht had hier in de regio. En ik zie nog steeds dat het eigenlijk best aardig is. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Wat zijn de feiten?
2: Nou, dat de zon inderdaad af en toe schijnt. Het gaat wel veranderen, maar de komende paar uur zien er nog mooi uit. Met zelfs iets meer zonneschijn nog straks. Temperaturen die oplopen naar zo'n 20 graden. Maar er ligt wel een gebied met bewolking en regen klaar voor de zuidwestkust inmiddels. En daar gaan we later vanmiddag mee te maken krijgen. Dus het wordt in de loop van de middag allemaal wel grijzer en natter buiten. Met ook dalende temperaturen. Ik denk dat we eind van de middag nog op een graad of 16 zitten.
0: Oh, joh, echt?
2: Ja.
0: Ja. Hoe moet dat verder?
2: Ja, vanavond en vannacht blijft het dan een beetje grijs en af en toe regenachtig. Morgenochtend trekt die regen dan langzaam naar het oosten weg. Wordt het overal droog en morgenmiddag breekt de zon vaker door met temperaturen van zo'n 20 graden. En duidelijk minder wind dan vandaag. Dus morgenmiddag ziet er wel mooi uit, denk ik.
0: Nou, dat is alvast een mooie. Als we over een uurtje ook even de komende week meenemen, vind je dat wat?
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Wouter van Bernabeek van Weerplaza. Dankjewel en tot over een uur.
2: Tot straks.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Dalhuizen.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: In Amerika wilden ze het niet draaien, hoor. Nee, dat had met drugs te maken, vermoeden ze. Maar de band ontkende dat natuurlijk met klem. T-set.
1: En voor elkaar.
0: Het is zo'n dag dat een kind het huis uitrent voordat het ontbijt klaar is. De dag heeft zijn eigen agenda bepaald. En we zijn alweer aan het eind van de ochtend. Het is 9:09. Straks, Marilie, even voor jou. Ja. Zingt een koor in Wijk bij Duurstede over vrede in 7 talen. En in Maarsen verdwijnt een prinses uit haar paleis.
2: Huh?
0: Ja.
2: Daar wil ik meer over weten.
0: Spannend, hè? Hey, en over een uurtje op Radio M Utrecht, de Utrecht Pride. De jaarlijkse regenboogviering dwars door het centrum. Wat gezellig is dat altijd.
2: Altijd, echt, ja.
0: Ja, ik ga er iedere jaar een keertje naartoe. En je loopt van de ene brug naar de andere. Er is altijd feest. De route loopt van de Catharijnensingel langs Vredenburg. Domplein tot aan het ledige erf met gratis feest onderweg. Drag van Cherries en Pride Polaroids bij de jaarbeurs. Vanaf 2:30 vertrekken de boten vanaf het startpunt, de Bartolomeebrug. En Anne Mulders die doet live verslag vanaf 12:00 bij Joost. En daarna bij Erwin. We zijn er natuurlijk bij.
2: Sowieso.
0: Ja, heb jij nog iets te melden?
2: Nee, ja, we krijgen nieuwe oproepjes binnen. En die gaan inderdaad over van alles en nog wat. We gaan het straks even over auto's hebben.
0: Raceauto's?
2: Ja.
0: Ja, leuk. Ik ben niet van de raceauto's, maar... Ik had even het plaatje laten zien, want het heeft met plaatjes te maken. Het
2: heeft met plaatjes te maken. Dus inderdaad, als je plakplaatjes hebt uit vroegere tijden... let dan zeker even op, daar gaan we het zo over hebben. We gaan straks naar Waarderkoop.
0: Oh, Waarder. Dat ligt in de buurt van Oudewater.
2: Ja, woorden, ja, je hebt het opgezocht,
0: hè? Ja, nou, dat is een hele goeie. En voor elkaar is er namelijk voor jou, als je wat zoekt... bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie... of het missende, ontbrekende stukje in een verzameling. Je weet het nooit, hè? En ergens in onze regio wil een groep misschien iets betekenen voor een goed doel... maar ze zoeken nog handen. Ja. Hebben we al een lift gevonden voor Henny?
2: Nee, nog niet.
0: 21 juni.
2: Je moet natuurlijk net op die datum ook gaan, hè?
0: Ja.
2: Dat is wel een beetje de voorwaarde.
0: Ahoy zingt Rob de Nijs.
2: Klopt,
0: dat is gezellig. Hij wil heel graag meerijden vanuit IJsselstein als het kan.
2: Ja.
0: En hij trakteert je op een lunch.
2: Nou, heerlijk. En ik denk dat het ook echt geen probleem is als het vanuit een andere plaats is. Of een tremmetje te pakken is. Of een bus. Ja. Dat komt allemaal wel goed.
0: Allemaal wel lukken, hoor.
2: Maar en vrijwilligers voor het Rode Kruis zoeken we ook.
0: Maar die hebben zich misschien al gemeld via rodekruis.nl/midden-Nederlanden.

0: Her About It, Billy Joel. 10:15, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen, misschien heb je hem net aanstaan. En dan zou ik me zomaar kunnen voorstellen, want het is een zaterdag, hè. Dan heb je meestal een ander soort dag dan de andere dagen, toch?
1: Weet je eventjes... Ja,
0: wij moeten altijd werken, maar het voelt nooit zo, hè?
1: Nee, het is altijd met heel veel...
0: Vrijwilligerswerk.
1: Gewoon hobby, hè?
0: Ja. Ja, dat is inderdaad zo. In Amersfoort stelt een muziektheatergroep de vraag die altijd terugkomt. Welke zou dat zijn? En in Maarsen rijdt een rode koets het paleis uit. Heb je uittips? Stuur ze naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Stel je voor, Sardonië, 2040. Op een herdenkingsplein staan handhavers, studenten en vluchtelingen tegenover elkaar. En samen met een oude monnik stellen ze de vraag die altijd terugkeert: heeft de mens iets geleerd? Muziektheatergroep Amersikal, spreek je het zo, hè, denk je?
1: Amersikal, ja,
0: speelt Echo's van Verzet. Vanmiddag om 2:30 begint dat. Lieve Vrouwenstraat 13 in Amersfoort. En de kaartverkoop loopt via het theater. Dat is Theater De Lieve Vrouw. Heeft de mens iets geleerd? Als ik in de krant kijk vandaag, dan denk ik: nee, we hebben niks geleerd van het verleden.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
1: Ja, ik sluit me daarbij aan.
0: Ik word daar wel eens verdrietig van. Ze wordt 12. Verlaat voor het eerst haar paleis. En dan verdwijnt ze zomaar. Nou, wat moet dat zijn? Theatergroep Maarsen 32 speelt De Rode Prinses. Een interactief familieavontuur vol magie, humor en verwondering. Voor iedereen van 4 tot 100 jaar. Met meet and greet en activiteiten rondom de voorstelling. Nou, dat lijkt me geweldig. Aanvang 4:00 vanmiddag. Vrijhof Oostwaard, Oostwaard 9 in Maarsen. En tickets kun je bestellen via maarsen32.nl. Leuk, zo'n theatervoorstelling waarbij je helemaal even mee moet in
1: gedachten. Beleving, hè?
0: Ja, dat iets er is wat er misschien helemaal niet bestaat, maar wat je toch aan het denken zet.
1: Heerlijk, even weg uit de werkelijkheid.
0: Wat is jouw laatste theatervoorstelling, concert geweest?
1: Ik heb natuurlijk 10 jaar lang in theater gewerkt ook. Maar echt, mijn laatste concert is Suzanne Freek in de Gelredome vorige week. Maar theater moet ik even nadenken. Ja, fantastisch.
0: Ja?
1: Met 40.000 mensen, het voelde niet zo, maar wel echt met z'n allen.
0: Ja. Ja. Het is ook bijzonder natuurlijk. Hè? We weten allemaal wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: Druipt dat ook nog tussen die voorstellingen
1: door? Hij vertelt daarover, hij begint daar zeker over. Maar alles met een positieve kwinkslag. En hij eindigde ook met... ik ga er gewoon vanuit. We schieten het de sterren in dat ik hier volgend jaar en het jaar erop en het jaar erop gewoon weer sta.
0: Kijk eens aan. En gejuich dan, denk ik. Hè?
1: Absoluut. Ja. Nee, iedereen zong alles mee.
0: Ja, dat is mooi. We gaan naar het plaatsje Waarder. Daar woont Koopje van Eijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij moesten het even opzoeken, Koby.
2: Ja,
0: voor jou is het natuurlijk dagelijkse kost. Als jij reclame zou moeten maken voor dit prachtige plaatsje, wat zou je dan vertellen over Waarder?
2: Rust. En heel makkelijk bereikbaar, want we zitten aan de A12. Dus dat is een hele... Ja, je kan alle kanten op.
0: Ja, je kan zo op pad, wou je zeggen.
1: Kent iedereen elkaar daar in Waarder, Koby? Kent iedereen elkaar?
2: Ja, over het algemeen wel.
0: Ja.
2: Ik word nou wat ouder, dus ik raak een beetje de jeugd kwijt natuurlijk op school. Maar in principe kent iedereen elkaar.
0: Ja. Is het ook zo'n plaats waar je nog met een touwtje door de brievenbus naar binnen kunt komen?
2: Nee, dat kan niet meer. Toen ik hier ging wonen wel, maar nu niet meer.
0: Nee, dat is toch veranderd, hè, de tijd, wat dat betreft. Ja.
2: Ja.
0: Maar je woont er met veel genoegen, begrijp ik.
2: Ja hoor, prima.
0: Nou, je hebt ons gezocht en gevonden en je bent in de uitzending. Waar ben jij naar op zoek, Koby?
2: Nou, ik heb een kleinzoon die is gek op auto's. En op een gegeven moment toen zei ik, nou, ik heb 2 van die oude boeken liggen, vind je dat leuk? Dus die heb ik opgezocht gisteren. En dan heb ik er 1, daar mis ik heel veel plakplaatjes in. Het gaat over Full Speed van Virginia sigaretten vroeger. Daar zaten die plaatjes in.
0: Ja, dat is ook wat. Bij een sigarettenmerk kon je plaatjes krijgen.
2: Ja. En dat ene boek zit helemaal vol, maar die andere, daar zit haast nou heel weinig in. Dus ik denk, nou, ik probeer het. Misschien heeft iemand het liggen.
1: Ja, Hoe heet het boek, Koby?
2: Over auto's en autorensport.
0: Autorensport. Het lijkt me een boek van jaren geleden. Hoe kom je
2: daar? Ja, mijn man heeft dat ding gespaard.
0: Hij spaarde het plakplaatje.
2: Ja.
0: Hij rookte die sigaretten, neem ik aan.
2: Ja, zijn vader, denk ik.
0: Oh, zijn vader. Oh ja.
2: Ja, zijn vader.
0: Ja. En jouw man is er niet meer?
2: Nee.
0: Hoe heet hij?
2: Kees van Eyck.
0: Kees. Ja. Kees, die had die boeken. En die boeken die kon je dus zeg maar vullen met de plaatjes die je bij dat sigarettenmerk kreeg. En dat waren dus blijkbaar plaatjes van de autorensport, zoals dat destijds nog heette.
2: Ja, allemaal erbij, wanneer en waarom. En een hele verzameling is het. Al dat andere boek, dat is de geschiedenis van de automobiel. En die zit vol.
0: Die zit helemaal vol, die is compleet. Ja. Kun je dat boek er eens even bij pakken?
2: Ja, het ligt voor me.
0: Weet eens even opengooien en lees zomaar eens even een heel klein stukje voor. Dan hebben we een beetje sfeer.
2: Oh jee. Even kijken hoor. Het gaat dus over de ontwikkeling van de auto vanaf het begin tot 1956. In het midden van de 19e eeuw.
0: Ja.
2: Met de ontwikkeling van het automobiel figuurlijk gesproken in de eerste versnelling geschakeld.
0: Oh, ik hoor het al. Het is zo'n heerlijk boek waar je van achter naar voren in kan bladeren. Waar je steeds een stukje in kan lezen. Maar jij mist dus nog van die plaatjes.
2: Nou ja, ik vind het voor mijn kleinzoon wel erg leuk als ze erin zouden zitten.
0: Ja, waren dat stickers destijds? Of moest je die zelf erin plakken? Zat er zo'n plakrand achter?
2: Ja, het is een soort hardkarton.
0: Oh, oké, je moest erin plakken.
2: Ja,
0: met velpon moest je dat doen, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, laten we eens kijken of er iemand luistert op dit moment en zegt... Ik ken die boeken wel. Kun je nog één keer het boek noemen waar zeg maar de plaatjes van ontbreken?
2: Over auto's en autorensport van Piet Olieslager.
0: Piet Olieslager heeft het geschreven. De plaatjes kon je destijds bij een sigarettenmerk krijgen.
2: Ja.
0: En ja, jouw kleinzoon zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden dat die plaatjes zeg maar aangevuld kunnen worden.
2: Ik denk het wel.
0: Ja,
1: en als iemand het complete boek heeft, Kobi, is dat ook een optie?
2: Ja, dat is ook een optie. Dat vind ik ook prima.
0: Ja, een slimme vraag weer, Marilie. Het complete boek.
1: Ik heb koffie op.
2: Ja.
0: Ik zal nog een bakje voor je halen zo. Ja, nou ja, wij zijn dus op zoek naar die plaatjes. Het gaat over de rensport. Tegenwoordig spreken we van Formule 1. En dat heette in de midden van de vorige eeuw heette dat dus rensport. Het gaat tot 1956, als ik het zo hoor uit jouw tekst, Kobi.
2: Ja, en het is het vervolg op de geschiedenis van de automobiel.
0: Ja, Piet Olieslager. Die heeft dit geschreven. Wie kan ons helpen? Wie heeft een tip? Ik zou zeggen, laat het weten aan Marilie.
1: Ja, 0909-693-1931. Dat telefoonnummer staat open om even te bellen voor tips die we door kunnen geven aan Kobi. En Kobi, klopt het dat op de voorkant een rood en een blauwe auto staan?
2: Ja.
1: Ja, dan heb ik het goede boek voor.
0: Een raceauto naar mijn kamer.
1: Ja, een raceauto, echt zoals je die van vroeger kent. En daarin in het boek staan ook een aantal plaatjes van onder andere een Ford, een Chevrolet, een Riley, een Lancia, een Alvis. Of Elvis, moet allemaal goed zeggen. Maar heel veel oude oldtimers staan er inderdaad ook in. En reageren mag natuurlijk via het genoemde telefoonnummer. Via de app mag ook. Of een mailtje naar ons sturen, dat kan de hele week via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan gaan we horen hoe dit oplost.
0: Ja, de boeken van Kees van Eyck, Kobi, die is aan de telefoon. En hoe heet jouw kleinzoon eigenlijk?
1: Ik wilde net hetzelfde vragen.
2: Pepijn.
0: Pepijn, leuk.
1: Pepijn.
0: Leuk.
1: Doe hem de groeten.

0: Touch was dat hier op Radio M Utrecht. Half uurtje nog. Dan komt Joost weer terug met muziekplezier. En ja, als jij een verzoekje hebt, mag je dat laten weten via onze RTV Utrecht-app. Hij zal er goed naar kijken en er is veel aanbod, hoor. Dus wees nooit teleurgesteld als je naar een andere dag wordt gezet. Geldt ook voor M voor elkaar, zou ik
1: absoluut
0: zeggen.
1: Absoluut, ja, ja hoor. We schrijven alles op. En ben je onlangs geweest, dan kan het eventjes duren. Dan geven we iedereen een plekje in de uitzending.
0: Ja, meestal nemen we daar zo'n 3 maanden voor. Hè, dat niet iedere week dezelfde stem, dezelfde persoon in de uitzending zit.
1: Ja, of dezelfde oproepjes.
0: Ja. Dat proberen we toch allemaal wat gemêleerd te houden.
1: Ja,
0: ja, helemaal goed.
1: Voor iedereen leuk.
0: Hey, in Amersfoort stelt een muziektheatergroep de vraag die dus altijd terugkomt. Weet je hem nog? Wat hebben we geleerd, hè, als mens? 4 zangers, 4 klarinetten en de opbrengst gaat naar meisjes in Nairobi. Mag ik nog een koffie trouwens voor Marilie graag? Extra sterk.
1: Doe maar espresso.
0: Ja, dubbel. En vanavond ook Herman Vinkers op saxofoon, accordeon
1: in
0: Wijkse Kerk. Als jij tips hebt, stuur ze maar door mvoorelkaar@rtwutrecht.nl. In de Johannes de Doperkerk in Wijk bij Duurstede zingt Wijks Vokaal vanavond over vrede. Nou, dat is nodig, hè?
1: Ja.
0: In het Engels, in het Latijn, Russisch, Hebreeuws en meer. Met de Sint-Jorismis van Herman Vinkers in een nieuw arrangement voor koor, saxofoon, accordeon en contrabas. Vanavond om 19:30, Klooster Leuterstraat 35 in Wijk bij Duurstede. Tickets via wijksvokaal.nl. Ook vanavond vocaalkwartet Petit Fleur en het kwartet Amersfoortse klarinetisten verkennen de relatie tussen mens en natuur. Met componisten als Brahms, Schubert, Debussy en meer. Opbrengst gaat naar een project voor meisjes in de sloppenwijken van Nairobi. Aanvang 19:30 duurt tot 22:00. Aan Sint-Roggeskapel is dat, aan de Potstraat 16 in Amersfoort. En als je nog wil reserveren, moet je even een mailtje sturen naar 4klarinetten@gmail.com. Dat is een mooie. Carla Schatert zeist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Carla, je bent een vaste luisteraarster van ons programma. We vinden het altijd fijn om jou eventjes weer in de uitzending te halen. Is alweer een tijdje geleden, denk ik, hè?
2: Ja, ik heb deze vraag die ik nu ga stellen op 27 maart ingediend. En ruim daarvoor, dat zal vorig jaar geweest zijn.
0: Als ik
2: een vraag heb, dan zit ik daar echt naastig naar te zoeken.
0: Ja, dat snap ik ook. Nou joh, des te blijer ben ik dat jij vandaag bij ons in de uitzending bent. Waar ben jij naastig naar op zoek, Carla? En waarom?
2: Nou, ik ben blind. En voorheen deed ik nog wel eens zelf broeken kort te maken. Dat lukte me nog wel. Maar met de hedendaagse stoffen. En het is eens een naadje losmaken. Dat kan ik gewoon niet.
0: Nee.
2: En als je dat naar de kleermaker moet brengen, dan ben je voor een broek 22,5 euro per broek kwijt voor een zoon erin te naaien. En ja, dat groeit me gewoon boven de pet.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Wat voor broek is het?
2: Nou, verschillende. Als ik een broek koop, 9 van de 10 keer zijn ze gewoon te lang.
0: Ja, of dat probleem ken ik. Ja.
2: Of je hebt een broek waar het elastiek veel te strak van zit. Dan moet het aan de voorkant losgehaald worden en eruit gehaald worden. En dan heb je alleen op de rug datzelfde elastiek. En als ze het dan ook nog veel te strak maken, ja, dan kan je hem helemaal niet meer aan.
0: Nee, ik begrijp het. Dus het vinden van een passende broek is nogal een kunst bij jou.
2: Nou ja, over het algemeen niet. Maar ja, er zijn altijd broeken die jij leuk vindt, die dan te lang zijn. En dan moet je hem weer wegbrengen. En dan heb ik gewoon... Ikzelf kan ik het niet meer.
0: Nee. Jij bent op zoek naar iemand die misschien in de buurt van Zeist woont. Die zegt...
2: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Ik kan dat eigenlijk heel makkelijk eventjes doen. En ik doe dat voor jou. Dat is een beetje jouw verzoek, hè?
2: Juist.
0: Ja. Kan die iemand dat bij jou thuis komen doen? Heb jij thuis de spullen daarvoor?
2: Nee, helaas niet. Ik heb wel een heleboel garens.
0: Ja.
2: Dus kleurtjes, dat zal intussen wel heel oud zijn. Waarschijnlijk dat gewoon afbreekt. Maar ik heb geen ritsen die ik in moet zetten of zo. Dus daar gaat het gewoon. Het is echt een naadje stikken.
0: Ja,
2: even wat losstornen en een naadje stikken.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk eerst even afspelden, hè?
2: Ja, maar dat lukt mezelf wel. Dat is geen probleem.
0: Kun je dat zelf?
2: Ja hoor.
0: Oh, ik wou zeggen, want anders dan moeten we daarmee beginnen. Dat we die...
2: Nee, want ik heb zelf ook wel genaaid met een machine.
0: Ja.
2: Maar dat gewoon je vinger langs het voetje halen. Maar dat, ik heb geen naaimachine die werkt. Of überhaupt een naaimachine meer.
0: Nee,
2: dus ik deed het gewoon met de hand.
0: Nee.
2: Maar dat kan niet meer.
0: Je vertelde eerder dat je geen zicht hebt, hè?
2: Helemaal niet meer.
0: Had je dat toen wel?
2: Ja.
0: Oké, dus het is alleen maar slechter geworden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is helemaal onherstelbaar. Mijn netvlies is verdwenen.
0: Nou, dat is hartstikke sneu voor je. En zeker omdat dat natuurlijk een stuk levensgeluk in de weg zit.
2: Nou ja, met dat soort dingetjes komt dat wel naar voren toe. Er zijn heel veel dingen die je kan.
0: Ja.
2: Ik organiseer voor 2028 mijn allerlaatste Blind Elephant Motorrun.
1: Op de trikes, hè?
2: Ja, toertocht voor blinden en slechtzienden achterop een trike of in de zijspan. Daar ben ik van 20 jaar mee bezig geweest.
0: Ja. Ja.
1: Hoeveel rijden er dan mee, Carla? Ben ik even benieuwd.
2: 80 motoren.
1: Zo. Moet een hele happening zijn om te zien ook.
2: Ja, 20 juni is de ene laatste. Bij de piramide van Austerlitz.
0: Daar begint
2: en dan
0: het.
2: rijden we binnen door Zeist richting Elst. En daar pauzeren we voor de lunch. Krijgen ze allemaal mee. En dan rijden we binnendoor naar Terschuur. Daar kunnen ze wat lekkers met een bom krijgen die ook allemaal gebrailleerd is. En dan rijden we terug voor een lopend buffet naar de piramide van Austerlitz.
0: Nou, en jij organiseert dat ieder jaar en volgend jaar doe je dat ook nog een keer?
2: Nee, alleen in de evenjaren.
0: Ja, de evenjaren doe jij alleen.
2: Ja.
0: Oké, 20 juni is die. En kunnen mensen zich nog aanmelden of kunnen we alleen nog maar kijken?
2: Vanaf 1 juli van dit jaar kunnen ze zich weer aanmelden voor de allerlaatste.
0: Oh ja. Oké. Ja. Goed, Carla, even terug naar jouw zoektocht. Jij bent zelf niet meer bij machten om jouw broek in te korten. Dus jij zoekt iemand die dat wel kan. Iemand die dat vaak doet voor kinderen en voor zichzelf. Die daar gewoon lol aan heeft. Laat het ons weten, want je zou Carla er enorm mee helpen. Er moeten even een paar broeken die al zijn afgespeld. Die moeten eventjes op de juiste hoogte worden gezet. Dan kan Carla weer lekker fluitend door het leven. Ja, Carla, zodra iemand zich meldt, gaan wij die in verbinding stellen met jou. Dat is een beetje zoals het werkt.
2: Dat dus zou heel fijn zijn.
0: Nou, wil jij er nog iets aan toevoegen, Marilie?
1: Nee, ja, ons gewoon bellen, zou ik zeggen. Als je een beetje handen bent op de naaimachine, help Carla uit de brand via 0909-693-1931. Een appje sturen kan ook, een mailtje sturen mag ook. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En Carla, wij nemen dan weer contact met jou op om te zorgen dat jullie met elkaar in contact komen.
0: Zo gaan we het doen.
2: Helemaal goed.
0: Carla Schaat uit Zeist, dank je wel en tot de volgende.
2: Oké, dank je.
1: Dag Carla.

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Sam Fender. Met Olivia Dean. Rain in Me, in prachtig plaatje. Dat allemaal hier op Radio M Utrecht. Joyce, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op de valreep heb jij nog een uittip voor ons. Vertel, wat kan ik voor je doen?
1: Dat klopt, er is vandaag Pride Utrecht, maar er is nog iets heel leuks. Wij van het Utrecht Klokkenluidersgilde hebben van 12 tot 5 een open dag op de Buurtoren. En de Buurtoren is om het hoekje van de Steenweg, hè, achterkant van de Speelklok. Ja, dat is heel bijzonder. Gaat maar 1 keer per jaar open. Ja. En vanaf de Buurtoren heb je het allermooiste uitzicht op de Dom en op de stad.
0: Wat leuk, joh. En wat kunnen we allemaal zien bij jou?
1: Ja, je kunt dus de toren beklimmen. En wij van, als klokkenluiders luiden daar elke zaterdagmiddag aan het einde van de middag de klokken vanwege het sluiten van de markt, hè, van vroeger.
0: Ja.
1: Dat kun je ook bijwonen als je rond een uurtje of 5 bent. Maar ook tussendoor laten we wel even zien hoe dat werkt, dat luiden.
0: Ja, word jij ook altijd zo mee omhoog getrokken als je aan het luiden bent?
1: Dat kan zeker, maar proberen we te voorkomen. Maar inderdaad, zo'n klok is veel zwaarder dan jij. Dus als je het niet loslaat, ga je naar boven.
0: Ja, dat snap ik. Dankjewel, Joyce, dat je nog even op de valreep dit vertelde. Vanmiddag dus in Utrecht tussen 12 en 5 het Klokkenluidersgilde. Hartstikke leuk, hoor. Ja, dat kan dus altijd. Stuur ons maar een berichtje of bel ons maar. Dan kunnen we het altijd nog eventjes meenemen. Ik heb nog een paar kleine tipjes, als je het goed vindt, Marilie. Vanavond in Zeist een discobol.
2: Oh, leuk.
0: Een DJ. En jij mag zeggen wat hij gaat draaien. En straks na middernacht, nachtvlinders spotten in Maartensdijk. Meer tips? Ja, stuur ze maar door. M voor elkaar het rtwutrecht.nl. Ik pak ze op en dan neem ik ze morgen of de komende weken weer mee. De discobol draait, de DJ neemt je mee terug in de tijd. En jij mag zelf zeggen welk nummer je wil horen. Hoe mooi is dat, lijkt Radio M Utrecht wel. Straks tussen 12 en 2 met Joost. Feestavond is dat voor 55-plussers in het buurtkwartier in Zeist. Dresscode: tenue de ville. Weet je nog wat dat is?
2: Ja, gewoon een beetje netjes, maar niet over de top.
0: Nou, deuren open vanaf 19:30. Duurt tot 22:30. Aanmelden bij het buurtkwartier Johan van Oldenbarneveldlaan 103 in Zeist.
2: Dus je mag niet als discobol komen.
0: Nee. Jij hebt het gehoord, hè? Tenue de ville.
2: Ja.
0: Wist je dat Nederland meer dan 2400 vlinders telt? Verschillende dan, hè?
2: Nee.
0: En dat bijna al die soorten 's nachts vliegen. Vanavond ga je ze zoeken met gidsen van IVN De Bilt. Gratis, maar maximaal 12 deelnemers. Dat snap ik wel. Aanmelden dus. Aanvang 9 uur, duurt tot 1 uur. Dorpsweg 264 Maartensdijk. En waar moet je aanmelden? Dat doe je via ivndebilt.nl.
2: Nou, wel een hele leuke avond,
0: absoluut,
2: lijkt mij.
0: Absoluut.
2: Overzichtje doen?
0: Ja, even nog kort. Wie hadden we in het eerste uur?
2: Henny van Doren, op zoek naar een eigenlijk iemand met wie die mee kan rijden. Naar
0: een lift.
2: 21 juni, ja, een lift naar Ahoy Zingt Rob de Nijs. Heb je een tip? Weet je iemand die daar ook heen gaat? Of ga je zelf? Laat het ons even weten en dan laten wij het Henny weer weten. En dat mag via ons, via 0909-693-193. Anne ter Reden spraken van het Rode Kruis Midden-Nederland. Je kunt je daar opgeven als vrijwilliger en zij legde dat net heel haarfijn uit. En dat kan van alles zijn. En het klinkt heel groot, maar het begint eigenlijk altijd heel klein. Met een leuk taakje. En het geeft je wat leuks te doen als je je misschien wel een beetje verveelt.
0: Rodekruis.nl/midden-Nederland.
2: Precies. Kobi van Eijk uit de Waarder hadden we aan de lijn. En die is op zoek naar die plaatjes, die plakplaatjes voor dat auto- en autorensport. Krijgen we veel reacties op?
0: Ja, Ali van de Kreeft bijvoorbeeld. Die stuurt een foto van de twee boekjes over auto's en autorensport. En de geschiedenis van de automobiel. Ik heb begrepen dat die geschiedenis van de automobiel, dat die al vol is. Maar die andere, die heeft ze. De bovenste is alleen niet compleet, maar misschien zitten er meer stickers in. Wat ga jij doen?
2: Nou, ik ga contact met Kobi zoeken. En Kobi die krijgt ook nog een reactie binnen van Robert van den Burgt. Die stuurt ons ook een linkje door waar ook meer informatie over deze 75 jaar oude boeken te vinden is. Nou, hartstikke leuk. Dank voor jullie reacties, Robert en Ali. Carla Schaat uit Zeist op de valreep in de uitzending als laatste. Op zoek naar iemand, wel dringend op zoek. Naar iemand die kleding kan verstellen, want ze kan het zelf niet meer doen. En ze zegt, ja, ik hoop gewoon dat er iemand daarop reageert die ook de materiaal heeft en zij heeft zelf ook nog wat materiaal liggen, wat wellicht welkom is. Carla gaat dus en bellen kan met ons op het welbekende nummer. Ik noem het nog maar eens een keertje. 0909-693-1.
0: Kan nog 10 minuten hoor, want daarna is de telefoon voor Joost. Dus je kan misschien makkelijker even een mailtje sturen.
2: Ja, en voor elkaar. @rtvutrecht.nl is dan het juiste adres.
0: Mooie show. Mooi afwisselend allemaal.
2: Ja.
0: En jij was erbij. Heerlijk. Heb je de koffie op?
2: Ja. Ja. Helemaal aan.
0: Dank je wel, Mayli.
2: Jij ook.
0: Wouter van Bennebeek, een hele goede morgen opnieuw.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. 9:12. Ja, wat voor soort dagje krijgen we vandaag? Ik kijk naar buiten, ik zie nog steeds geen regen.
3: Nee.
0: Wordt het nat vandaag?
3: Ja, uiteindelijk wel. Maar het gaat nog wel even duren hoor. De eerste regen ligt zo'n beetje boven Zeeland nu. Komt langzaam wel onze kant op. Maar zal ons niet voor halverwege de middag gaan bereiken. Ik denk vooral de tweede helft van de middag dat het af en toe wat gaat regenen. Het zal allemaal niet zo heel veel voorstellen. Afgelopen week hebben we uit sommige buien veel meer regen gehad. En temperaturen op dit moment rond een graad of 17. Nou, daar komt nog wel wat bij. Ik denk dat we plaatselijk wel even de 20 graden kunnen halen. Maar als het dan gaat regenen, ja, dan koelt het ook weer vrij snel af voor straks.
0: Ja, ja, dan wordt het dus echt frisjes, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
0: Nou, laten we even kijken hoe het verder gaat dan. Want dat is dan de zaterdag. Krijgen we dan een koude nacht?
3: Nee, dat valt heel erg mee, omdat het bewolkt is vannacht. Af en toe regent het nog wat. En onder die wolken wordt het niet kouder dan 12 graden. En morgen overdag eerst wat regen nog. Dat trekt snel naar het oosten weg. Dan wordt het droog en gaat de zon vanuit het westen af en toe schijnen. Loopt de temperatuur op naar 20 graden. Dus morgenmiddag ziet er eigenlijk heel aardig uit buiten.
0: Oh, dat is wel heel erg mooi.
3: Ja.
0: Gaan we, wat voor week gaan we tegemoet? Ik wou bijna zeggen, gaan we een mooie week tegemoet? Dat is altijd mooi natuurlijk, hè? Maar hoe ziet een meteoroloog dat?
3: Nou, ik denk komende week op weergebied in ieder geval een hele wisselvallige en koele week. Maandag is dan nog de beste dag waarschijnlijk, met geregeld zon. Temperaturen oplopend naar zo'n 21 of 22 graden. Later op de dag volgt dan een gebied met buien. En ja, dat is dan wel het begin van een veel koelere en hele wisselvallige periode. Want van dinsdag tot en met vrijdag vallen er behoorlijk wat buien. Staat er een stevige wind en komt de temperatuur overdag niet veel hoger meer uit dan een graad of 17.
0: Poeh, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Het wordt weer het regenpak. En het wordt weer het parapluutje, denk ik dan, hè?
3: Zeker weten.
0: Ja. Kun je al veel verder kijken of zullen we het hier even bij laten? Wat
3: nou,
0: denk je?
3: Daarna lijkt het langzaam wel wat warmer te worden, maar veel onzekerheid. Dus ik zou er voorlopig niet te veel over willen zeggen. Maar voorlopig geen zomer weer in ieder geval.
0: Dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.

0: uitvaart was zo mooi, echt ja, zoals ma was.
1: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
2: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van Wieferen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Dooral Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, Dorald. En die Pride, daar komen we nog op terug hier bij Radio M Utrecht. De verkeersinformatie, één melding die ertoe doet op de A27 richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 12 minuten op onthoud.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt.
14: Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Listen to what the man said. Paul McCartney, Sir Paul McCartney. En dit zijn dan weer Oranje fans die er helemaal klaar voor zijn, dat WK.
1: Woensdag vertrekken we, dus we zijn nu volle ornaten.
2: Wat denken jullie ervan?
3: Nou, ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zo ver mogelijk komen.
0: Dus is het in Muziekplezier ook weer tijd voor Oranje WK-achtige liedjes. Ik heb gisteren al een trekje gedraaid. Een nieuw WK-liedje. Dit is er een die we allemaal

Daar houden we van Oranje en ook van verzoeken. Daar hou ik eigenlijk 24 uur per dag van. Geef ze maar door via de app. De RTV Utrecht app staat open. En ook via radio.mutrecht.nl. Oranje plaatjes, dat mag. Django Wagner mag ook, maar die ga ik sowieso wel draaien. Net als Jackie Wilson en America. Genieten dus weer hier. En ook aandacht voor de Pride. Dus.

Sweet 16, dat is iemand geworden. Skyler, check of ik haar kan bereiken. Ik heb een telefoonnummer gekregen hier. Maar dat ga ik proberen na ABBA hier op Radio 1 Utrecht. In Muziekplezier.

0: ABBA, ABBA en nog eens ABBA en Waterloo.
1: Hallo?
0: Hi, spreek ik met Skyler?
1: Ja, klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Ja, de buurt wil je een fijne verjaardag wensen. 16 ben je geworden. En vooral je buurvrouw zit in het complot. Die heeft mooie herinneringen aan je acteerprestaties. Want wat deden jullie zoal vroeger?
1: We gingen altijd in de keuken, gingen we koken. En ja, dan gingen we eigenlijk altijd de weerwolfje spelen. Ja, ik was het kindje dan.
0: Oké. Nou ja, mooie herinneringen zeg. Een geboren beroemdheid in de buurt.
1: Ja, eigenlijk wel, ja, als je het zo zegt.
0: Wat heb je allemaal gekregen voor je 16e verjaardag?
1: Ik heb mijn autorijbewijs gekregen.
0: Dat je kan gaan lessen?
1: Ja. En geld.
0: Oh, dat is altijd licht. Goed.
1: Oh, dat
0: moet ik een
1: keer.
0: Maakt niet uit, die hond, joh. Die mag lekker mee feest vieren. Want ja, de vraag is eigenlijk nu, wat wil je horen in Muziekplezier?
1: Doe maar Happy Birthday to You.
0: Zo, die plaat kwam uit toen jij nog niet geboren was. Maar bedankt voor je aanvraag in ieder geval. Zometeen op de radio en ik

0: dus hier op Radio M Utrecht. Met volop aandacht voor de Pride vandaag. I'll Never Find Another You van de Seekers. En zometeen nog Albert Hammond, Fleetwood Mac en de Tramps.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Een trein van mensen, zou je kunnen zeggen, vandaag. In Utrecht, The Pride, Albert Hammond, I'm a Train. Maar Sander, die wil een lans breken voor vandaag. Hij zegt, pak elkaar gewoon even lekker vast. En denk vooral aan het goede deze wereld. Ik sta vandaag verder gewoon lekker langs de kant. Niet op een boot, heb ik eerder wel gedaan. Maar nu vind ik het fijn om het eens een keer van de andere kant mee te maken. De publieke kant, lekker op het water te kijken. En dan denken aan de verkoeling. En vooral deze plaat van Fleetwood Mac, Hold Me.

0: 7 dagen de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
2: Ik ben wie du.
0: Vanaf zaterdag 13 juni terug naar de jaren 70.
1: In de enige echte Week van de 70s.
2: Welcome to the Hotel California.
0: Bij ons
1: Radio M Utrecht.

Pommelien Thijs en Mo, het midden, de Tramps, ook nog een Fleetwood Mac. Zometeen Scott McKenzie. En RTV Utrecht doet dus vandaag live verslag van de Utrecht Pride. Straks na één even contact zoeken met Anne, die de midden in staat. Die boten die vertrekken ook rond dat tijdstip, of in ieder geval rond 1:30 vertrekken die. En na 3 uur kun je het allemaal volgen hier, die botenparade, bij RTV Utrecht. Volg dan gewoon de livestream bij ons online, of blijf lekker naar de radio luisteren, want Anne hoor je dus nog de hele middag, ook bij Erwin in Pluk de Middag.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Doral, dankjewel. De Radio M Utrecht verkeerscheck. Op de A2 is het menens richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 3 kwartier langer onderweg vanwege een defecte bus. De rechter rijstrook is dicht daar.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar koken plus baden in Breukelen.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Muziekplezier met Joost Brouwer.

een van de beste zangeressen van de wereld, zou je kunnen zeggen. Diana Ross. Maar ja, lijstjes. Ik ben er eigenlijk niet zo van. Nou ja, de 60's top 100 en de 70's toplijst, die er ook weer aankomt op 19 juni. Heerlijk om te doen, maar zelf voor mezelf lijstjes maken van de best of zo. Alhoewel, er zijn heel veel mensen die daar een warm gevoel bij hebben. Ook als het om muziek gaat. Nou, zometeen een kwartier muziekplezier. Sterker nog, over een paar seconden als ik mijn mond houd, dan gaat het beginnen. 4 platen zonder dat je mij er doorheen hoort praten. Met onder meer Dan Rosenbaum en de Rolling Stones. Dat is lekker. En ook een grande dame die je ook zou kunnen scharen tot de beste stemmen van de wereld. En over niet al te lange tijd gewoon weer lekker gaat optreden.

0: Ik heb wel eens bij een restaurant gegeten. Het was heerlijk, maar naar een Oosters-Aziatisch restaurant. En dan ga je naar het toilet en dan hoor je dit liedje op repeat. One Night in Bangkok. Zo, nou, het is bijna 1:30. Dit is Muziekplezier. En Ellen van der Velden heeft via radio.mutrecht.nl een verzoek ingediend. Ja, jij wil een speciaal plaatje horen. Leg het zelf even uit, Ellen. En je bent ook nog, volgens mij, bijna op een boot, hè? Die Canal Pride.
1: Ja, ik wil een plaatje aanvragen. Ik heb een plaatje aangevraagd voor alle intersexe mensen van heel Utrecht. Ja. En ik ken er namelijk niet zoveel, terwijl er toch 4000 naar schatting mensen zijn in Utrecht die intersexe zijn, die een lichaam hebben dat niet voldoet aan de norm die de maatschappij daaraan stelt. Dus ofwel mensen hebben zijn vrouw, maar hebben kenmerken die men doorgaans bedenkt bij mannen, of vrouwen met kenmerken die men doorgaans bedenkt bij het tegenovergestelde, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk alle variatie in seksie die komt voor. En dat is eigenlijk veel te weinig bekend.
0: Ja,
1: en daar wil ik verandering in brengen.
0: En jij spreekt je daar wel openlijk over uit?
1: Ja, want het heeft mij heel erg veel gebracht om dat te doen. Want ik leefde, zoals heel veel intersexe mensen, met een soort geheim. En ik mocht dat tegen niemand vertellen, want niemand zou dat begrijpen. Het was allemaal heel raar. En dat valt allemaal reuze mee. En dus ik probeer anderen te bereiken die dat ook betreft, zodat niemand

0: Want je verdient het om het niet in je eentje te hoeven lezen.
1: Dat is hartstikke mooi. En dat doen jullie ook door te verkondigen. Niet alleen tijdens zo'n dag als vandaag. Hè?
0: Nee, ik werk voor NNID. Dat is een mensenrechtenorganisatie. Dus wij hebben daar een heel kategoraal standpunt over. Dat mensen zelf moeten mogen beslissen over hun lichaam. En niet op babyleeftijd of op kinderleeftijd allerlei niet-medisch noodzakelijke behandelingen ondergaan. Daar zijn we heel erg tegen. En daar hebben we de stichting voor opgericht.
1: Oké. Mag ik je hartelijk danken voor deze toelichting. Ik wens je heel veel plezier vandaag met die boot. Want dat wordt
0: een hele
1: happening volgens mij.
0: Het wordt een hele toestand, ja. Maar ik heb er zin in. We varen al jaren mee. En het wordt een groot feest.
1: Oké, nog even heel kort. Boot 31, hoe ben je gekleed? Hoe kunnen mensen jou herkennen?
0: Wij zijn boot nummer 31. En wij zijn heel geel en paars. En een paarse cirkel staat voor heelheid. En geel omdat het gewoon lekker contrasteert. Dat eindelijk iedereen ziet wat intersectie is en dat
1: intersectie
0: bestaat.
1: Oké, hey, dankjewel Ellen, veel plezier.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi.
0: Love
1: him, or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Dat heet dan de Comfy Road versie van Lady Gaga's Born This Way.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Deze plaat kwam uit toen het millennium nog ver te zoeken was. 2000, I've Got You Under My Skin, Frank Sinatra. Maar toen die plaat uiteindelijk uitkwam van Nelly Furtado, I'm Like a Bird, toen dacht ik, hé, daar is iets geks mee, moet je luisteren. Het had zo'n gek begin, maar toch pakkend. Bleef hangen. Ik dacht, er is iets met de pitch control. Het klopt niet qua toonhoogte. En toen ging ze zingen en was alles goed. Doet ze nu ook trouwens op Radio Utrecht.

0: Vincent Edwards op Radio M Utrecht in Muziekplezier. En thanks, 13:15 geweest inmiddels. En die botenparade die komt nu echt op gang volgens mij. De Canal Pride in Utrecht. Anne is daar, goeiedag.
1: Hey Joost, goeiedag. Ja, we zijn hier nu op de Hamburgerbrug in Utrecht, waar inderdaad, zoals je al zei, de Canal Pride is nog niet begonnen. Maar de opbouw wel. Wij van ETV Utrecht en OutTV organiseren de registratie van de Pride vandaag. Nou, we zien al heel veel nieuwsgierige blikken en mensen om ons heen lopen hier op de Hamburgerbrug in de stad. Het is midden in de binnenstad van Utrecht en er staat veel te gebeuren. En daarover mag ik even GE van OutTV spreken. Hey, goedemiddag.
2: Hey, het feestje al begonnen, toch?
1: Ja, wij staan hier hartstikke feestelijk al.
2: Het is de gracht begint langzaam vol te stromen. Mensen zetten hun drankjes klaar. Iedereen is klaar om, denk ik, zichzelf te vieren vandaag.
1: Ja, en als we hier zo naar de Oude Gracht kijken, zien we ook wel mensen met hun voetjes in het water en zo. En het weer is ook wel prima.
2: Het is prima Pride weer. Je bent altijd op zoek naar weer wat net niet te heet is, zodat iedereen uitdroogt of zonnesteek oploopt. Dus als het droog blijft, is het perfect weer voor Pride.
1: Ja, super. Hey, en we van ETV Utrecht werken dus met jullie samen, met OutTV. Kun je kort uitleggen wat OutTV is of wat jullie doen?
2: Ja, OutTV is geboren in Utrecht. Dat is het allerleukste natuurlijk. En OutTV is de zender waarin we LHBTI-programmering laten zien. Eigenlijk door heel Europa en Israël. Dus vandaag is ook de ETV Utrecht-registratie te zien door heel Europa op alle versies.
1: Oh, wauw.
2: Ja, en we hebben zelfs twee collega's van mij, Skyla, de bekende drag queen, en Patrick uit Duitsland zitten. Die zitten er voor het Engels commentaar. Dus die gaan vandaag ook zorgen dat naast de lol ook alle boodschap van alle boodschappen
1: overkomen. Dus als ik het goed begrijp, is de Utrecht Pride te zien door heel Europa. Hoeveel landen zijn dat dan nu waar je het
2: er zitten minimaal 14 landen en in de rest van de landen ook nog. Als je een Samsung TV hebt, dan kun je ook op OutTV vandaag gratis meekijken. En dus Utrecht Pride en dus iedereen die Pride komt vieren vandaag te zien. Ik denk dat het heel belangrijk is, juist omdat Pride en de LHBTI-gemeenschap staat nogal onder druk op dit moment. We doen in elk land eigenlijk wel stappen terug, in Nederland al helemaal. En ook heel belangrijk om te laten zien, met de aanloop naar World Pride 2, die natuurlijk in Amsterdam plaatsvindt, om te laten zien dat het juist ook in andere steden zo nog ontzettend leeft. En dat het niet alleen maar meer om een hoofdstad draait.
1: Ja, precies. Want ja, hoe kijken die andere landen naar de Utrecht Pride vandaag?
2: Ik denk dat Utrecht Pride een heel mooi voorbeeld is hoe je authentiek een eigen Pride opzet. Het is natuurlijk begonnen uit protest, zoals de meeste Prides beginnen. In dit geval was het een protest tegen de Pride in Amsterdam. Omdat Café Kalf, toch een van jullie monumenten hier, niet mee mocht varen. Maar er is iets heel authentieks en eigens ontstaan. Waar heel Amsterdam ook op afkomt en de rest van Nederland ook. Maar vooral ook de Utrechtenaren zelf. Om elkaar te vieren. En je ziet ook zoveel Utrechtse vrienden van mij die hier met hun kleine kinderen heen komen om direct mee te geven. Je mag jezelf zijn in elke kleur en in elke gender die je wil zijn. En ik denk dat het voor het buitenland echt een mooi voorbeeld is hoe je van een kleine Pride beginnend met iets activistisch uitgroeit naar iets wat de hele stad omarmt. En dat mag dus gezien worden door Europa.
1: Ja. Dus we hebben eigenlijk twee Prides in Amsterdam en in Utrecht in Nederland. Hoe bijzonder is dat, dat wij dat in dit land doen?
2: Nou, er zijn natuurlijk veel meer Prides. De originele Nederlandse Pride is eigenlijk de Roze Zaterdag. Die reist elk jaar naar een ander land toe. Maar je ziet het steeds meer gebeuren. 3 weken geleden was er Alkmaar Pride. Rotterdam Pride is altijd in september. Het is goed dat het overal zichtbaar is. We zien natuurlijk dat het en het is goed dat het niet alleen in grote steden zichtbaar is, maar ook steeds kleinere steden en provincies gaan ook hun eigen Pride dingen organiseren om te laten zien hoe zichtbaar je bent en om één dag per jaar je zo omringd te voelen door elkaar dat je over je eigen veiligheid geen zorgen hoeft te maken. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk vieren we feest, maar het is ook een dag om in de utopie te kunnen leven dat je nooit hoeft te bedenken wat trek ik aan vandaag.
1: Dat je alert moet zijn op straat, op blikken misschien die je kunt krijgen.
2: Ja, dat is een hele belangrijke. Want als je dat gevoel één keer per dag hebt, ook, dan krijg je het ook hopelijk de rest van het jaar. En vind je ook je community vandaag. Daarom is het ook zo belangrijk dat de boten die we vandaag gaan zien, gaan van scholen tot universiteiten, tot de GGD, maar ook bedrijven die meevaren en jongerenclubs, om te laten zien dat je kan elkaar overal vinden. En we kunnen ook met elkaar de verbinding vinden.
1: Superleuk, dankjewel. We gaan zo meteen meer horen van onze collega's Ingrid en Tessa. Zij verzorgen de registratie namens ETV Utrecht vandaag. Die kunnen ons meer vertellen over de botenparade. Wat voor, nou, je gaf net al een leuke tease, wat we allemaal voorbij kunnen zien varen vandaag. En we gaan natuurlijk ook even de sfeer proeven. Hè? Het feest in de stad. Hoe barst het los? Waar zijn de mensen mee bezig? Waarom vieren ze Pride? En Pride, is het ook een protest? Ja of nee? Wat betekent Pride voor de mensen hier in Utrecht, Joost?
0: Ja, Anne, jij gaat lekker verslag doen. En we horen jou straks nog terug bij Harry natuurlijk in Pluk de Midden. Dankjewel voor nu. Hè? Veel plezier daar.
1: Zeker. Dankjewel.
3: Joep. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Je bent mijn luchtballon aan de horizon.
5: Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Af en toe slaap je hier.

0: En nu met slippende banden naar de Pride kijken. Veel plezier, pluk de middag zo.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie met, even kijken, vanaf 20 minuten, dat is er gelukkig maar eentje. Dat staat A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, vertraging van 20 minuutjes. Dus.
16: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
17: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
20: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

grachten houden hun adem in. Dit is geen moment. Dit is een entree. Radio M Utrecht kondigt aan.

Ja, goedemiddag. Ja, het is een beetje stijl natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is de Utrecht Pride. Ik dacht, ja, moeten we ons een beetje aanpassen? Aanpassen ook. Anne Mulders, die is daar. De mazzelaresse. Voor de rest spelen we zo'n regel, plukken platen en hebben we muziek.

0: Oh, wacht even, nee. Wacht even, want we hebben... we hebben vandaag behoorlijk wat spannende, leuke dingen. Ja, Anne Mulder staat daar. Wacht even hoor.
1: Utrecht trilt. De Dom overweegt een buiging. De grachten reflecteren staatsrechtelijke glitter. De vlag stijgt als een parlementaire motie.
0: Ja, ja.
1: Radio M Utrecht houdt de notulen bij. En ja, dit is buitensporig plechtig. En daar, Anne Mulders.
0: Anne Mulders! Ja.
2: Wat ik kan doen hier, ik heb maar twee knopjes voor mijn telefoon.
0: Beide, beide, Anne. Hallo, hallo. Je bent er hoor, hallo. Ik hoor je. Ja, zeg het maar. Hallo, Anne. Hoor jij mij? Lekker dan.
2: Ja, ik hoor niks.
0: Ja, zeg maar wat.
2: Wat is dat?
0: Ja, je bent in de lucht. Roep maar. Hallo. Dat is daar wel gezellig. Je hoort daar wel.
3: Is dat wel?
0: Ja, Anne. Ja, nou, zo'n plaatje draaien. Ze is daar even wat gezellige dingen aan het doen. Gaan we zo meteen maar even bellen. Ze is daar. We gaan haar zo meteen horen.

0: Nederland opbouwen. En de dag wordt geregistreerd door RTV Utrecht en gepresenteerd door Tessa Beijer, collega. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je er al zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Ik was net al even aan het ijsberen om al mijn teksten goed
0: Ik zag je lopen, ja.
1: Ja, was heel serieus, leek het, hè? Ja. Ik wil gewoon toch even dat dat eerste welkomstwoordje, dat dat extra goed gaat. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, daarom ben ik altijd zo fan van de radio. Het voelt allemaal zo ontspannen.
0: Ja, je hebt niet zo te letten op hoe het uitziet of wat dan ook. Gewoon de inhoud voorop.
1: Ja. Precies, precies. Dus voor tv, ja, ik heb er heel veel zin in. Klein beetje zenuwen, maar vooral veel zin in.
0: Zonder spanning. Hoe laat gaan jullie beginnen met het registreren van de Pride?
1: We beginnen om 3:15. Dan is de botenparade al vertrokken. Die vertrekken al om 2:30. Daar zijn natuurlijk wel onze verslaggevers ter plekke. Maar wij zitten best een beetje aan het eind van de route op de Hamburgerbrug. Mochten mensen nog willen komen kijken in Utrecht. En dus rond 3:15, 3:30 zijn de eerste boten bij ons.
0: Hey, en wat voor boten kunnen we allemaal voorbij zien varen? Kun je daar iets over vertellen?
1: Oh, ja, dat is wel heel leuk. Ingrid, kom er eens even bij.
0: Ja, daar moeten we Ingrid voor hebben.
2: Ja.
0: Ik ben ik vroeg net aan Tess, wat voor boten kunnen we vooral voorbij zien varen vandaag?
2: Nou, dat is een grote variëteit aan boten. Veel boten van scholen. Wat ik heel bijzonder vind, dus er staan jonge, echt jonge mensen op die boten die al uit de kast komen of aan het komen zijn. Maar ook bijvoorbeeld de universiteit doen mee en de mbo's. Heel veel verenigingen, dat is Vlerk, dat is de homo-volleybalvereniging, Nat Utrecht, nou dat zegt het wel, dat is de zwemvereniging. En de laatste boot, dat is echt een vriendenboot. Dat zijn allemaal echte Utrechters die met z'n honderd op een boot gewoon staan te feesten.
0: Ja, hoeveel mensen worden ongeveer verwacht bij die Utrecht Pride?
2: Ik hoor je vraag niet, dit is een beetje ferie.
0: Hoeveel mensen worden er verwacht bij die Utrecht Pride?
2: Vorig jaar 100.000. Ja, daar moeten we nu toch overheen gaan, toch?
0: Nou, laten we dat hopen.
1: Maar goed tot nu toe.
0: Ja, het is best aardig, hè? Gaat je 20?
1: Matig. Volgens mij, het is tot nu toe droog. Dus ik denk perfect weer.
0: Ja, en wat kunnen we allemaal verwachten bij RTV Utrecht vandaag?
2: Oh, nou, daar begin je. Nou, ten eerste jij op de radio.
0: Ja.
2: Onze collega Bernadette, die loopt rond in de stad. Die maakt allemaal bijdragen voor onze socials. We hebben RTV Utrecht, die zendt 2,5 uur lang uit. En dan gaan de botenparade komt voorbij met reportages, gasten. En live bijdragers. Want wij hebben ook nog een collega Roos, die loopt ook door de hele stad heen om live bijdragers te maken die we hier in onze uitzending instarten. Dus en op internet natuurlijk, op onze site. Daar kan je ook alles lezen en zien.
0: Kanalen, alle content te over. Dank jullie wel. Heel veel succes vandaag.
3: En veel plezier.
1: Hè? Jij ook veel plezier, Anne.
0: Dank je wel. Komt goed. Gaan we voor zorgen. Erwin, dat was het voor nu. Zometeen ben ik er weer. Gaan we even de sfeer proeven in de stad. Kijken of de mensen al een beetje zin hebben in een feestje.
4: Tot zo.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons. Radio M Utrecht.

Sommieu. Gezondheid. Bij Radio M Utrecht, Dark Before the Dawn. Dat is nieuw. Wat niet nieuw is, maar ja, ondanks alles wat op de achtergrond gebeurt. Dat wil zeggen, achtergrond in het centrum van Utrecht, de Utrecht Pride. Anne Mulders op locatie hebben we natuurlijk.

Shabam. Nou, ik neem één heel bekend liedje en ik zet de tekst in een ander jasje, in een andere taal, op een andere melodie. En in, ook in dit geval. Gisteren, de opmerking, of tenminste, ik denk dat het misschien dan soms al wat lastiger is. Ik zeg niet dat deze wel te doen is. Dat hou ik voor me, dat is aan jou. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van dit liedje, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Een pluk de plaat. Ja. Als je hem hoort, dan, als je het origineel hoort...

Ja, dat is hem toch. Dat is toch wel goed. Die is toch wel goed te doen. Wat is de originele titel en artiest? Daar ben ik naar op zoek. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ja, Marco Vlieger, jij was er heel snel bij. We gaan zo met het vliegtuig. Hij zit op het vliegveld, zit er nog even te luisteren naar Pluk de Plaat. Oké, nou heb je dat nog even mee. Marco Vlieger stapt op het vliegtuig, had het antwoord goed. Nou, jij nog, de originele titel en artiest van het liedje dat je net hoorde. Het is trouwens het origineel is Nederlands trouwens. Hè. Mag ik dat zeggen? Ja, het is een speciale dag. Het is Utrecht Pride, het is zaterdag, het is weekend. En nee, het is niet André Hazes trouwens. Nee, het is niet André Hazes, ik meen het. Dat kan ik je nog wel even meegeven. Wie dit wel is, dat is trouwens Mr. Tom.

0: Dat kan het makkelijkste, mocht je dat voor het eerst doen. Rechtsboven app ons en dan in de app van RTV Utrecht. Zeg maar gratis te downloaden. Komt het hier binnen in de studio, doe het snel, want over een paar minuten hoor je de ontknoping. En dan die wet verheerzaken. Nou, blijft nog voorlopig zo goed als droog. Er kan later wel een spat regen vallen. Vannacht wordt het een graad of 13 met een paar spatten regen. Morgen, dan is het alweer zondag, wordt het een graad of 20. Ook dan een paar spatten regen. De rest van de week even kijken hoor. Dan gaan we er wel op vooruit. Af en toe een druppie regen. Nou, helemaal niet zo goed. Ach. Nou zeg, maar vandaag, de Utrecht Pride, blijft het zo goed als droog, volgens mij in ieder geval. En maakt het eruit als je daar in die sfeer bent, dan maakt dat maar niks uit. Dan de verkeersinformatie met, even kijken, 2 meldingen vanaf 10 minuten, de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel, Knooppunt Everdingen, 19 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 17. En de N201, dat is Hilversum richting Uithoorn, tussen, even kijken hoor, Loenersloot en Wilnis, daar 12 minuten.
1: De middag met Erwin Peters.

0: Hey, ja, pluk de plaat. Ondanks feit op een spreken we trouwens nog met Anna Mulders. Die is op de Pride in Utrecht. Maar eerst gaan we natuurlijk het spelletje. We hebben een spelletje. Ja, even kijken hoor. Zo, hij gaat over. Altijd spannend. Zou iemand opnemen? Heb ik het goed? Hallo.
1: Hallo.
0: Spreek ik?
1: Met
0: Ali Knossenburg. Oh, ja, je hebt mij gebeld. Oh nee, ik bel jou natuurlijk. Maar je had mij geappt, Erwin, hier, Radio M Utrecht. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, ik bel er niet onverwachts, hoop ik. Of tenminste.
1: Nee hoor.
0: Oh, nee, je leek verrast.
1: Nou ja, de telefoon ging eigenlijk en ik was even bezig. Ik zat te dynepainten, dus vandaar dat ik moest even uitgehaald worden.
0: Oh, heb je de telefoon aan de oor of aan de speaker?
1: Ik heb hem nu op de speaker. Ik kan hem er even afhalen.
0: Ja, heel graag, dan horen we je beter. Speaker.
1: Nee, ik had hem niet op de speaker.
0: Oh, zo, nou is het wel 100 keer beter. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar Ali, dit is echt heel goed. Deze film, okay. Dit is 100.000 miljard keer beter. Zo, wat was je, een diamond painter? Was je daarmee bezig?
1: Ja.
0: Ik wist helemaal niet dat is best mooi. Dat is best leuk. Daar kun je mooie dingen mee maken, toch?
1: Nou, ik ben een hele grote Elvis aan het maken.
0: Oh.
1: Elvis Presley, een stuk uit de Fleming Stars.
0: Oh, hoe groot wordt
1: uit
0: het?
1: Uit die film. Hij is, moet ik even kijken hoor, 46 bij 56.
0: Dat is best fors, daar ben je wel even mee bezig, denk ik.
1: Nou, hij is bijna klaar. Ik ben aan de laatste dingetjes eigenlijk bezig.
0: En hoe lang ben je er al mee bezig dan? Hoe lang ben je er al begonnen?
1: Nou, ik denk een week of drie.
0: Een week of drie, maar hoeveel tijd besteed je?
1: Heel wat.
0: Ja.
1: Nou ja, heel wat. Elk vrij tijdje. Als ik tv zit te kijken, dan zit ik het te doen. Of als je gewoon even lekker 's middags zit.
0: Oh, dat kan wel. Ja, dus, je kunt wel even tussendoor doen en zo. Dat,
1: ik hoef niet constant eraan te werken. Als ik het meteen gezien heb, leg ik het weer weg. En dan ga ik weer wat anders doen.
0: Oh, oké. Maar is dat een beetje het nieuwe brei? Want ik vind het altijd zo gezellig om mensen dan zaten te breien. Ondertussen zaten te kletsen of zo.
1: Nee, het nieuwe borduren noem ik het.
0: Oh, dat is misschien wel nog wel beter. Maar ja, maar borduren moet je wel meer een beetje. Volgens mij moet je dan met je kopje wel meer bij blijven, denk ik, of niet? Of?
1: Nou, nee hoor. Ik vind het hetzelfde. Dat gaat ook op als je een voorgedrukt patroon hebt.
0: Ja.
1: Dan ga je dat ook allemaal bewerken met de kleurtjes die erin horen. Je hebt ook telpatronen. Heb ik in het verleden heel veel gedaan.
0: Wordt dat nog gedaan eigenlijk, borduren? Ik kan me herinneren.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, het is een beetje. Ja, punniken vond ik vroeger leuk op school.
1: Oh ja.
0: Maar ja, dat heb ik nog gedaan. Je houdt ook van spelletjes, want we spelen natuurlijk pluk de plaat. En een heel klein stukje even laten horen nog. Ik vond hem wel een leuke versie. Jij ook? Of het is wat een bijzonder.
1: Ik vond hem heel leuk. Ik zat nog even aan iets anders te denken.
0: Oh ja, nou.
1: Hoe heet hij nou?
0: Dat wacht maar. Laten we even een klein stukje luisteren van deze wens. Ask me if I feel like having a cigarette. Oh ja. Yeah.
1: Wel mooi.
0: Ja, maar dat is al mooi. It's 2:00 in the morning. We're lying in bed.
1: Hotel.
0: Beetje Sinatra.
1: En Dennis van, hoe heet hij? Dennis.
0: On the floor. Dennis. Dit is een klein stukje van elkaar. Bottle of wine. Dit is meer voor een zaal. Het zou wel kunnen. Dit zou nog wel een origineel kunnen zijn, hoor, volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, heel klein stukje dat even het. A twilight glow, the radio song. Michael Bublé. Nou ja, that I expect. Ja, we hebben niet eens het refrein gehad. Ik zeg, kom maar op met die oplossing. Wat is de originele titel en artiest van de plaat die je net gehoord hebt? Vertel.
1: Dat is Guus Meeuwis met Oh Wat een Nacht.
0: Ja, Oh Wat een Nacht is een nacht. Ja, dat klopt hem, ja! Oh Wat een Nacht was vroeger een programma bij de Veronica. Maar Oh Wat een Nacht. Met Kees Schilpoort. Weet je dat nog wel? De stemband.
1: Ja, dat is al heel oud.
0: Ja, het is heel oud. Ja, ja. Daarover heel oud gesproken. Oh, wil je 50 pop of een envelop? Ali.
1: Dat is ook heel oud.
0: Ik had gisteren, ja, wil je envelop 25? Is dat je leeftijd, Ali? Je mag uitzoeken, Ali. Maar ik heb voor jou, je mag uitkiezen. En we hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een schort. Wat mag het worden?
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper. De personal shopper. Ja, die shopper is heel erg populair. Ik schrijf hem even op. Blijf nog heel eventjes hangen, zodat ik even je gegevens kan noteren.
1: Ja.
0: En gaan we even de originele plaat draaien. En trouwens, nog als hij af is, of kun jij een foto ervan maken en naar de studio appen? Kan dat? Dat vind ik wel leuk om te zien hoor. Voel je niet verplicht, maar ik ben even benieuwd hoe dat er ongeveer uitziet eigenlijk. Maar.
1: Nee, dat gaat wel.
0: Oh, zou je dat willen doen? Voor mijn nieuwsgierigheid? Ja.
1: Nou, ik zal hem er naartoe sturen.
0: Oh, ja.
1: Hij moet nog een klein stukje, maar hij is al zo ver dat je eigenlijk al kan zien wat het wordt.
0: Nou, ben benieuwd.

0: oplossing van Pluk de Plaat. Guus Meeuwis. Als er maar een Guus Meeuwis. Bij Radio M Utrecht. Ben je klaar voor?
1: Dames en heren. De vlagstijlvogel.
2: Fonkelt in koninklijke kleuren. Dit is geen moment

0: Wow, daar sta je. Wat een aankondiging.
1: Daar is ze dan.
0: Ja. Geweldig dit, zeg.
1: Een beetje over de top. Meegemaakt. Utrecht Pride, vertel.
0: Ja, vandaag mag dat, hè, over de top. Dat is Utrecht. De Utrecht Pride is in volle gang vandaag in de stad. En dat is ook waar ik ben. We staan nu op de Vismarkt, as we speak, voor de Oude Gracht met Laurens Nicolaas van onze dochterzender Bingo FM.
2: Hey, goedemiddag Anne.
0: Hallo.
2: Wat zie je er stralend uit.
0: Dankjewel, nou jij ook. Hey, ik wil jou vragen, waarom vind jij de Pride zo belangrijk?
2: Nou, de acceptatie vind ik erg belangrijk. Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen mag zijn wie die is en wie die kan zijn. En ik denk toch dat Utrecht een stukje bijdraagt aan acceptatie.
3: Gezondheid.
2: We hebben natuurlijk eerder ook al bij jou in het regionieuws gehoord van dat het niet echt helemaal geaccepteerd wordt. En dat we eigenlijk weer een beetje terug bij af zijn met de acceptatie. Dat er tegenwoordig 6 keer zoveel incidenten zijn vergeleken met in het verleden.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar toch, als ik hier gewoon rondloop en ik zie al die mensen, dan denk ik toch bij mezelf van, nou, het valt eigenlijk wel mee. Want het wordt gevierd. Iedereen ziet er heel erg uitgedost uit natuurlijk.
0: Ja, we zien van alles voorbij lopen, hè? Wat is het meest bijzondere wat je nu hebt gezien?
2: Nou, een vrouw net. Eigenlijk een man. Met helemaal van die hoge hakken. Nou, dat zijn skelters. Daar kan ik niet op lopen, hoor.
0: Oh mijn god, ja. En met die keien ook. Dat zit je toch helemaal vast. Maar geweldig wat mensen uit de kast trekken.
2: Ja, echt fantastisch. En ik ben ook echt al volop aan het genieten, hoor. En als ik het zo zie, iedereen lacht. Iedereen is vrolijk. Dus het wordt gewoon wel geaccepteerd in Utrecht. Dat is misschien een heel klein percentage van niet. Maar dit is gewoon, dit is gewoon genieten hier.
0: Top. Nou, super. We gaan even goed verslag doen van de Pride. En ik ga een glaasje water halen, want ik heb een ontzettende kick.
1: Zo, ben jij dat? Oh, ik dacht, ik heb het gehoord, joh.
0: Dat was ik.
1: Hey, maar,
0: dat gaan we even regelen.
1: Wat heb jij aan eigenlijk? Want ja, je zou glitter dingen en zo aantrekken. En
0: ja.
1: Zo. Is dat ook echt zo?
0: Nou,
1: of,
0: ik ben helemaal in zilver, Erwin. Ik heb een zilveren broek aan. Oh. Ik heb glitters op mijn gezicht. Een Pride sjaaltje. Op mijn nek. Een ketting. Nou, ik ben helemaal geschminkt. Het is niet te missen. Ik probeer mooi in te blenden.
1: Oké, okay, nou, dan heb ik de plaat. Die, leef je helemaal uit. Over de top. Alles mag vandaag. Dan heb ik de plaat die er perfect bij past. Shirley Bassey. Oh. This is my life.

Brooke Fraser bij Radio M Utrecht en Something in the Water. Oké, dit is een bepaalde verhalen die hoe platen tot stand komen. Hè. Er is zo'n moment in een studio, het is later op de avond, wanneer het niet meer ruikt naar inspiratie, maar laat zeggen naar warme kabels, oude koffie en een beetje vermoeidheid. En iedereen weet dat er eigenlijk iets moet gebeuren, maar niemand weet dan precies wat. Je ziet het bijna voor je. Hè? Maurice achter die Fender, niet bezig, Fender Rhodes, niet bezig met een wereldhit, maar gewoon met een paar noten die zacht onder zijn vingers vandaan rollen. Beetje bijna voorzichtig, alsof hij iets probeert te vangen dat niet helemaal zichtbaar is. En ze stonden behoorlijk onder druk. En dat moet je even niet vergeten. Want mensen verwachten weer vuurwerk. Weer zo'n knaller die de dansvloer optilt. Maar het begon klein. Licht. Een beetje, hoe noem dat? Fragiel. Het klonk eerst meer als een droom zonder ritme. Als een gedachte die nog geen lichaam had. En je voelt in zo'n ruimte ook de twijfel hangen. Van, werkt het wel? Is het niet te zweverig? Gaan mensen dit wel snappen? En totdat iemand die bas inzet. Echt serieus. In één keer krijgt het adem. Krijgt het heupen. Dan krijgt het warmte. En die strijkers die komen binnen. Zonlicht door gordijnen. Blazers die zweven eroverheen. En je voelt hoe dat kleine idee zich uitvouwt tot iets wat groter is dan die studio. Groter dan die avond. En ergens daar tussen die vermoeidheid en magie ontstaat een plek waar je even mag verdwijnen. En dat werd uiteindelijk Fantasy, Earth in a Fire.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, de zanger betaalde wat met een koekje erbij. Dit is de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Zometeen staat trouwens voor je klaar. Het is een lighthouse. Love grows where my rosemary goes. Eerste verkeersinformatie dus met twee meldingen die langer zijn dan 10 minuten. Er staat A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Eveningen. Dus 18 minuten. En de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 13 minuten.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen... projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters...

0: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Pluk de middag met Erwin Peters.

12 Gross, Whereby Rosemary Goes bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, dit is uur 2 van Pluk de Middag bij Radio M Utrecht.

Theatraal altijd een keer willen doen. Goedemiddag. Dit is het tweede uur van Pluk de Middag bij Radio M Utrecht. Op deze bijzondere dag, de Utrecht Pride. We gaan Anne Mulders, die zit daar. Die gaat met de boot mee, die gaat alles mee vieren. Zij is gekleed zoals ik net vertelde dat ik gekleed was, hoor. Staat daar ook veel beter, trouwens.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Ja, Sister Sledge. Bij vrienden van Radio M Utrecht. Frankie, en dan is het... natuurlijk weer... Utrecht Pride.
1: De vlaagstijd vogel. Fonkelt in koninklijke kleuren. Dit is geen moment...

0: Ja, want Anne, vertel wat jij... Jij bent daar.
1: Nou, Erwin, we staan hier bij het begin van de Utrecht Pride botenparade. De eerste boot zie ik hier voorbij varen bij de Oude Gracht. Bij het punt van de boot en de Domtoren aan de linkerkant. Ja, dit is de PCOU Willibrord Scholengroep. Nou, wat Ingrid eerder vandaag al zei bij ons op Radio M Utrecht, is dat er veel scholen meevaren vandaag. Wat extra opvallend was aan de deelnemers. Het zijn 50 boten die vandaag meevaren. Duizenden mensen in Utrechtstad op de been om mee te kijken naar de Utrecht Pride. Ik probeer zo een beetje bij de Oude Gracht mee te kijken. Er worden veel vlaggen gewapperd. Mensen staan bij de werf aan de kelders mee te zwaaien.
0: Maar hoe zijn mensen gekleed, Anne? Maar hoe zijn mensen gekleed? Ja, nou,
1: ik zie
0: je
1: alle kleuren.
0: Ja, alle kleuren. Regenboog natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ik zie alle kleuren van de regenboog. Mensen hebben glitters op het gezicht. Er zijn ook mensen met parapluutjes trouwens, want het regent. Het is begonnen met regenen. Dus ja, dat gooit natuurlijk geen goed in het eten hier. Want mensen hebben alsnog een glimlach op het gezicht. Zoals deze meneer, als ik even wat mag vragen. Ja, hallo, goedemiddag. Ja. Waarom bent u hier vandaag?
2: We zijn hier op vakantie.
1: Oh.
2: Ja, en we hebben gisteren een bruiloft gehad van hun dochter. En we zijn vandaag in Utrecht. We zijn net bij Spijkers met Koppen geweest.
1: Oké.
2: Okay, hier.
1: Oh, in de Florin zijn jullie gaan kijken naar de uitzending.
2: Ja, ja.
1: Oh, dus de radio, die hebben jullie wel eens aan.
2: Ja, we zijn live op radio geweest.
1: En nu dus weer.
2: Ja. Nu weer.
1: Hallo, mag ik ook wat vragen?
3: Ja. Ja.
1: Waarom bent u hier vandaag? Wat vindt u mooi aan de Pride?
3: Ja, ik dat er
1: paraplu.
3: Ja, haat en nijd. Ik begrijp er helemaal niks van. Dus ik ben hier ook al uit solidariteit.
1: Ja, precies. Ja. Een soort ally noemen we dat dan. Een vriend van.
3: De zwijgende meerderheid, maar we willen het ons wel laten zien.
1: Ja, nou, ja, dat is mooi.
3: Hè?
1: Ja. Ik hoor het een beetje, dit Limburgs accent. Ja. Helemaal uit Limburg gekomen, hartstikke mooi. Goed. Ja, en wachten jullie op de... Wat hebben jullie een favoriete boot die aankomt? Of hebben jullie zoiets van, we gaan lekker kijken?
2: Nee, ik vraag me af, was het dit nou? Of komt er nog meer?
1: Ja. Eén zo'n bootje. Ja.
3: Wij wachten vooral op de burgemeester. We hebben haar vanmiddag nog gehoord bij Spijkers.
1: Ja.
3: En wij willen heel graag even naar haar zwaaien.
1: Oh, wat leuk. Ja, Sharon Dijksma komt nog langs, hè?
4: Ja, mijn zwager zegt zo. Het lijkt wel een carnavalsoptocht in het zuiden, want er zijn altijd gaten tussen.
1: Ja, lijkt het nou een beetje op carnaval?
5: Wagens en hier is met de boten.
4: Radio vandaag, die mevrouw die nog een keer uitlegde over inderdaad de gelijkheid van mensen. En ik moet zeggen, we hebben vrienden die inderdaad kinderen hebben die op gelijke seksen vallen. En ik vind het niet meer dan normaal.
1: Ja, toch, het zou normaal zijn.
4: Het moet zo zijn, ja.
1: U heeft een mooi roze jasje aan, is dat ook helemaal bewust?
4: Ja, dat is gewoon mijn kleur.
1: Oh ja, daar staat u beeldig. Hij heeft ook een mooie bril trouwens, die kleurt ook wel lekker vrolijk. Oh,
4: ja, dank u wel.
1: Ja, hartstikke leuk. Kleuren. Ja, nou, hartstikke leuk. Dat is vandaag helemaal welkom.
0: Nou,
1: superleuk.
0: Je moet aan Dame Edna denken.
1: Dat is hartstikke goed. Nou, ik pas er helemaal mooi tussen hoor, met mijn zilveren broek.
0: Ja, is dat zo? Ja. Nou,
1: dank je.

Razy bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar Lay Your Love on Me. Zometeen spelen wij het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst spelletje. Maar eerst spelen we een heel ander spelletje met Wayne Fortenne en de Mindbenders. We spelen namelijk het spelletje...

spelletje zo meteen bij Radio Web Utrecht. Hè. 3 voor 4 komt eraan. Nou ja, eerst die wettere verheerszaken, laat maar zeggen. Het blijft vandaag bewolkt en het paar spatten regen trouwens. Daar houden we even rekening mee. Nou, 1 mm, 2 mm. Morgen dan begint de dag.

0: Want het koelt trouwens af tot een, vannacht een graad of 13 trouwens. Morgenochtend begint de dag bewolkt, kans op motregen en ongeveer een graad of 15. Nou, en morgen dan een beetje weer hetzelfde copy-paste-feest als vandaag, maar dan wordt het een graad of 20. Dan de verkeersinformatie met een wat langer 2 van 10 minuten. Dat staat 2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Daar 10 minuten en de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Daar ook 10 minuten. Laatste vlat.
1: Druk de middag met Erwin Peters.

theezakje. Dit is Radio M Utrecht. En dit was Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved? Ja, het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Ja, 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan overal in zitten. Dat kan in hetzelfde woordje of het onderwerp, in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Deze is niet heel moeilijk, is wel heel leuk. 3 platen, we noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Als je een idee hebt, hou niet voor jezelf, maar stuur een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons.

Nou, volgens mij is het niet echt heel moeilijk, of wel? Laat je horen, dat is 3 voor 4. Hè? Dat is aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Heb je hem al te pakken? Stuur hem dan naar de studio van Radio M Utrecht. App het dan. Dan heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. Ja, het is de Utrecht Pride. En ik denk, ja, weet je, 3 voor 4 mag in het teken staan daarvan. Dit is de aanwijzing.

0: Wat gezellig, ja. Het was Radio M Utrecht, daar luister je naar. Dat was het laatste in het rijtje van 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En als het goed is, we gaan natuurlijk even bellen. Goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht, hallo. Hallo, ja, ben je daar?
1: Ja.
0: Oh, ik heb 4 schuiven hier. Ik pak gewoon de verkeerde elke keer.
1: Kan gebeuren.
0: Ja, hoi, dag Jolanda, toch of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Oh, gelukkig. Ja, nee, het is niet Bram. Dat hoor ik ook gelukkig. Ik heb de goede in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Jolanda.
1: Ja.
0: Met een Y aan het begin, toch?
1: Ja,
0: ja toch? Dat is mooi.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, op zijn Utrecht is dat dan Jolanda. Jolanda, vind ik mooi.
1: Kerstalo,
0: Waandlaan.
1: Ik kom wel uit Utrecht, maar ik kan niet plat praten. Oh. Dat is het enige wat ik kan.
0: Oh, is dat echt waar? Ja, is dat zo? Oh.
1: Ja.
0: Als je in Utrecht komt, waar zit je? Waar kom je vandaan dan? Als
1: een... ik ben geboren en getogen Utrecht, maar ik zit nu in Amersfoort. Daar hebben we een woning.
0: Oh, een beetje keientrekken erbij. Hè, de keientrekken,
1: ja. Dat weet je ook al meteen. Nee.
0: Ik heb 10 jaar Amersfoort gewoond. Ik vond Amersfoort een van de grootste onbekende pareltjes die ik kende. Want,
1: ja,
0: ik woon
1: dat
0: dan...
1: klopt.
0: Ja.
1: Maar goed, ik woon een beetje aan de buitenkant. Echt, het Amersfoortse zelf, dat hoeft voor mij niet.
0: Nee, oh, nou ja, ik dacht van, ik had eigenlijk nooit het centrum gezien. En ik woon in Nieuwland, daar had ik een appartement gewoon. En toen zag ik eigenlijk voor het centrum van Amersfoort voor het eerst. Wow!
1: Dat kan gebeuren.
0: Nee, maar dat was wat een gezelligheid. Dat vind ik nog steeds. Ik mis het ook wel een beetje. Maar,
1: dat is het wel, ja. Dat is het wel, ja, inderdaad, wat je zegt.
0: Ja, het is een beetje een stad, een dorp, een stad. Maar het is, Amersfoort. Even kijken. We spelen een spelletje. 3 voor 4. Dat is 3
1: ja, dat had ik begrepen.
0: Ja, dat heb je begrepen. Ja, ik leg het even uit. Ja, misschien moet ik mezelf even uitleggen. Wacht even, Peter. We spelen een spelletje. Hè. Kom op. Was hij moeilijk? Nee, toch?
1: De tweede twijfelde ik, maar de derde was het wel duidelijk.
0: Ja, maar de eerste, kende je die eerste nog?
1: Nee.
0: Richenel. Ken je die? Daar moet je maar eens opzoeken. Maar die was, volgens mij door de Playback Show was hij heel bekend geworden.
1: Oh,
0: een paar hitjes.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, maar wat is de overeenkomst? Want daar zijn we naar op zoek.
1: Dansen.
0: Nou, het was echt wel beter voor hand liggend, maar... Jongen met Y uit Utrecht, die geen Utrecht kan en nu keientrekster is. Van harte gefeliciteerd, dat is het goede antwoord, dansen.
1: Ja, dankjewel.
0: Het was Dancing Queen van ABBA. Het is Utrecht Pride. Ik denk, ja, dan kan die plaat.
1: Ja.
0: Heb ik eindelijk een reden om die te... Ik vind dat zo'n leuke plaat ook wel. Ik heb heel veel gedraaid in het land vroeger. Ik heb heel wat roze maandag, zaterdag. Echt, ik vind het fantastisch. Dus als ik jou vertel dat ik hier met een vierentooi zit en ook met een mooie hakken, dan geloof je dat ook meteen. Even kijken, wat hadden we? Daar hadden ABBA, de Dancing Queen. Die plaat daarvoor, Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing en Richenel.
1: Dat is natuurlijk al heel erg duidelijk. Maar goed, dan wil ik toch de derde ook horen. En dan is het overtuigend.
0: Ja, dan ga ik pas reageren. Nou, heb je goed gedaan. Ik mag je feliciteren. De 3 kussen. Mwah, mwah, mwah, en de staande ovatie. En Jolanda, je mag even uitzoeken. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een schort, zeg maar.
1: Kort.
0: Schort, nou, dat was heel duidelijk. Nou, die gaan we opsturen en blijf even hangen. Ga ik even kijken of je gegevens kloppen. Anders kom ik hem straks wel even langsbrengen namens Amersfoort.

0: echte Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Toen het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Didier de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zometeen staat voor je klaar Chubby Checker. Oftewel Chubby Checker. Een lovely, lovely. De eerste verkeersinformatie met twee korte vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 minuten vertraging. En de A2, dat is Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel. 9 minuten.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
20: Op sunweb.nl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

zelfs glitter van schrik. De regenboog spot, een regenboog tot een regenboog cape tot aan mijn knieën en hakken die eigenlijk verkeersborden nodig hebben. Ja, dit is Pluk de Middag. Nee, joh, ben je gek. Uur nummer 3 van Pluk de Middag bij Radio M Utrecht. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de Pride Utrecht. En zo meteen gaan we nog eventjes hebben met Anne Mulders die zich aan het, nou, lekker gewoon bijna zeggen, vergapen is aan de boot. Want live ook op tv, bij RTV Utrecht, kun je de botenparade zien. Dus uur nummer 3 van Pluk de Middag. Ik ben Erwin. Goedemiddag.

0: Ja, tuurlijk. Dat vind je nou als je klapst eruit. Zepaklee, klapst eruit. Ja. Goedemiddag dus.
1: Daar zijn we. Luister.
0: Hallo. Ja, kortsluiting. Ja, ik wist al dat ik het niet aan moest trekken. Want het systeem krijgt gewoon echt dikke vette kortsluiting als ik zoiets aan ga trekken. Dus daar lijkt het dan wel op. Jongen. Nou, dan wordt het ook nog eens een keer gewoon zo beneden met de muziek. Oh, het wordt alleen maar leuker. Ik zal niet meer zeggen wat ik gewoon aan heb, want dat kan het systeem niet aan. Dan gaan we een kortsluiting. Misschien had ik die hakken niet aan moeten doen. Ja hoor, tuurlijk. Het hele systeem. Ik denk, of had ik niet moeten patiënten meer op deze computer. Nou, beste dames en heren. Oké, we gaan het gewoon voor de derde keer proberen. Ik denk dat je nou wel weet wat voor liedje er komt, denk ik. Nee, dat was hem niet. Deze wel. Let op. Eens even kijken wat hij doet, hoor. Ja, dan moet ik zelf gaan zingen. Nou, die plateauzolen en wat ik aan heb, dat wil je al helemaal niet weten. Maar je wil ook zeker niet dat ik ga staan zingen. Jackson Browne. Samen met Clemens. Nu echt. Bij Radio M. Utrecht.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Stella Lefty, wat een mooie naam, hè? En Boston. Het is 4:30. Ja, ze is er nog, hoor. Ja, ze staat daar nog. Onze eigen Anna Mulder.
1: Utrecht trilt. De Dom overweegt een buiging. De grachten reflecteren staatsrechtelijke glitter. De vlag stijgt als een parlementaire motie. Radio M Utrecht houdt de notulen bij. En ja, dit is buitensporig plechtig. En daar, Anne Mulders.
2: Ik sta ook even langs de kant bij de Oude Gracht te kijken naar de volgende boot die aankomt. Ja, we hebben net de Jaarbeurs al voorbij zien varen. De politieboot. Nou, dat was ook geniet, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die politieagenten die zagen er heel goed
0: uit. Ja, maar vertel dat. Nee, vertel heel goed uit. Nee, gewoon. Anne, nee, nu beschrijf eventjes. Kom op.
2: Ja, wat denk je? Ja, nee, gewoon een mooie politie-outfits, uniforms. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Oh, daar moet jij blij van, moet ik al.
2: Dak gaan ook. Ja, zeker. Ja. Ja, en hier hebben we een nieuwe boot die nu voorbij komt. Dat is van de ASN-bank. Die hebben allemaal soort matrozenpakjes aan. Ja, het ziet er ook enig uit, moet ik zeggen. Allemaal blije gezichten, smink op de wangen, zwaaiende armen. En iedereen staat door elkaar.
0: Ja, maar het is toch iets anders dan die politieagenten, volgens mij. Hè? Volgens mij
2: ja,
0: toch?
2: Ja,
0: oh, jij bent echt betrapt. Ja, duidelijk.
2: Ja, en ik sta hier niet alleen. Zeker niet. Er staan duizenden mensen om mij heen. En hier sta ik ook met twee hele vrolijke dansende mensen. Vind je dat?
3: Goeie.
2: Wat is je naam?
3: Jeroen.
2: Oké, en waarom zijn jullie hier vandaag? Wat is
3: Om bij de Pride te kijken samen met mijn vrienden en familie. Om te vieren dat we mogen zijn wie we zijn. En om bekenden te zien die op de boot staan.
2: Leuk. En welke bekenden kennen jullie die nu meevaren?
3: Ja, we hebben vooral een paar exen van hem gezien. Toevallig.
2: Oh!
3: Hey. Vals van jou. Heerlijk. Helemaal niet erg, hoor. Oh. Het hoort erbij.
2: Gewoon even kijken, toch?
3: Ja.
2: Komen jullie ook uit Utrecht?
3: Nee, omgeving Utrecht. Maar mijn nichtje wel.
2: Oh,
3: echt Utrecht.
4: Hi. Ja, hi.
2: Jij bent ook gezellig mee vandaag.
4: Tuurlijk. Ja, vorig jaar ook geweest. En het was ook heel gezellig. Super sfeertje. En nu weer. Dus ja.
2: Je ziet er mooi uit. Jullie zien alle drie prachtig uit. Je hebt een soort glitterarmen. En jij hebt een mooie glitterjurk aan. En ik zie mooie petjes op jouw jasje. Helemaal enig. Leuk. Ja, en zijn jullie vaker naar Pride geweest?
3: In Amsterdam ben ik vorig jaar geweest.
2: Wat is het verschil tussen Amsterdam en Utrecht Pride volgens jou?
3: Hier sta je momenteel dichterbij, omdat het daar in Amsterdam nog groter is. Dus het is fijn om dichterbij te staan, dat je ook mensen echt hun gezichtsuitdrukkingen ziet.
2: Ja.
3: En dat is met de boot daar iets lastiger.
2: Ja. Zou je niet zelf mee willen varen eigenlijk?
3: Ik denk het wel. Ja eigenlijk wel. Ja,
2: als het leuk voor volgend jaar.
3: Ja, wie weet.
2: Superleuk dat jullie er zijn.
0: Anne wil ook meevaren op de politieboot graag volgende maand.
2: Ja, ik wil ook mee.
0: Ja, op de politieboot.
2: Dat snap je wel.
0: Nou,
2: Ja, het was enig, Erwin.
0: Enig? Nou, ja. Anne die verbaakt zich daar wel. En we hadden het over matrozen, politie en matrozen. Laten we maar de matrozen draaien.

Meneer, was dit? It's Raining van The Darts. In 1978 kwam er nog een heel leuk dingetje tegen. Uit 1978. Uit de nieuwsregioberichten. De Utrechtse politie waarschuwt voor overlast van rondslingerende rolschaatsen op de Oude Gracht. Vooral de felle plastic wielen van het merk Disco Roll zorgen voor gevaarlijke situaties. Ja, en dat had te maken ook met het feit dat het absoluut favoriete nummer was tijdens de kermis op de Neude. En Utrechtse jongeren staat hier, probeerde massaal de legendarische danspasjes van de Darts na te doen op het hobbelige

0: asfalt. Moet het hobbelige asfalt. Dat was 1978. We hebben het over de jaren 70 gesproken. Dat duurt niet zo lang meer. Vanaf als we elkaar volgende week spreken rond deze tijd, dan zitten we midden in de 70s. De week van de 70s bij Radio Rijm Utrecht. Vanaf zaterdag 13 juni. Dus terug naar de jaren 70 met de mooiste herinneringen en de muziek. De speciale programma's en een afsluiting waar ik voor mijn vrije dag. Ik was eigenlijk vrij, maar je moet je vrije dagen opnemen. Ja, dat wil ik niet, maar dat moet. En toen hoorde ik wat we gingen doen dan die vrijdag, die 19e juni. Ik zeg, ja, maar wacht even, dan kom ik wel. Hou die vrije dag maar. Maar mag ik alsjeblieft wel het programma doen? Is voor Kavlade, maar kijk. Maar het is me, ik kan je vertellen, het is me wel gelukt. Dat is vrijdag 19 juni, de apotheose. Dan weer terug naar de orde van de dag. Het is vandaag nou zo goed als droog. Parelspatten, regen, het koelt af. Vannacht in ieder geval tot een graad of 13. Morgen dan begint de dag met wolken. Kans op mondregen. Echt een beetje zondag. En dan wordt het een graad of 15. De komende dagen wordt het minder bewolkt. En kans op regen natuurlijk. Maar het wordt wel een graad of 17 overdag. Dat is ook niet even. 17 staat op tegen.
1: Druk de middag met Erwin Peters.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

Atje, dit is Radio M Utrecht. Daar luister je naar de zaterdag 6 juni met Jeroen van der Boom. Dat is de Nationale Nieuwe. En de Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma De Hits uit Holland.

Het klinkt echt als een complete band, hè? Ik bedoel, 10cc. Maar die 10cc, ja, die gasten die begonnen... Ja, die bestond eigenlijk gewoon in de studio. Knutselaars en ze namen het nummer net zo echt op een heel primitieve viersporen recorder. Moet je voorstellen, die gitaarkabel was zo vaak hersteld dat duct tape, dat de technicus een hele dikke wollen sok tussen de snaren moest proppen om te voorkomen dat de opname helemaal overstuur ging. Het mooie blijft mooi. The Things We Do For Love, 10cc bij Radio M Utrecht. Nou, bijna kwart voor zometeen om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman in het Gouden Weekend. En het Gouden Weekend is het ook de 6 juni, dan de week ook van 6 juni, maar dan een heel ander jaar. Maar welk jaar? Ja, dat mag ik dus niet zeggen. Ja, nou, nee, dat staat hier op een briefje. Oké, ga je helpen. Zometeen om 5 uur is het de week van 6 juni in het Gouden Weekend. Maar welk jaar? Let op, hè. Ik heb hier 5 Utrechtse aanwijzingen vanuit de krant van toen. Nou komt de camera voor een lampje gaan branden. Aanwijzing 1. In het Utrechtse Nieuwsblad staat een heel boos stuk. Echt heel boos. Ze zijn namelijk druk bezig met het Utrechtse single dichtgooien. Zand erin, asfalt erover voor de gloednieuwe Catharijnenbaan. En heel Utrecht praat erover. Schande. Schande natuurlijk. Of ja, nou ja, modern, zeiden ze toen. Nou ja, goed, moet je zelf weten. Aanwijzing nummer 2. De advertenties in de krant van die week. Bij de dealer aan de Amsterdamse Straatweg staat iets moois te glimmen. Namelijk de splinternieuwe DAF 66. He? Het bekende pientere pookje. Echt helemaal de bom, helemaal de toekomst, joh. Trek je dat of juist niet? Aanwijzing nummer 3. Je zet de autoradio aan en wat hoor je? Redbone, loeihard. We were all wounded. Dit liedje, ja, echt, die plaat in staal, die schalt uit elke openstaande schuifpuis een beetje langs de singles. Wat een ritme. Aanwijzing 4, in de Gaalgeboorte is het onrustig. FC Utrecht bestaat nog maar net een jaar of 3. Leo van Veen, Mr. FC Utrecht hemzelf, die schiet die week de ene na de andere bal tegen de touwen. Echt de held van de stad. En de laatste, dat is aanwijzing nummer 5. Je loopt richting het Centraal Station. Het is één grote stoffige zandbak, want Hoog Catharijnen is bijna klaar. Mensen dwalen nu al door die half afgebouwde betonnen gangen en helemaal de weg kwijt tussen de winkels. Ja, gebeurt het ook jou, dat dwalen? Even kijken hoor. Het is dus de week van 6 juni. Ik dwaal ook af, het is de week van 6 juni, maar welk jaar? Het is 1973. Je bent niet van mij, hè? Dat is zometeen bij Edwin Meerman in het Gouden Weekend ook 6 juni is, maar dan in 1973. En dit is Toto. Dat is iets later.

0: wij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Besten.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Een fijne smaakmaker als aperitief, mogen we wel zeggen. En de trein is inmiddels vertrokken. Welkom terug in deze week van 1973. The Long Train Running.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Je zit hier in eerste klas. En vooral nog in een hondenkop, want we zijn 53 jaar terug in de tijd. Met de daverende 30 van deze week. In het volgende uur vooral ook aandacht voor de top 10. We kijken ook nog even in de Amerikaanse lijst. We hebben de nieuwe plaatjes, dus vers op tafel. De tips, zeg maar begin juni 1973. En verder een flinke portie nostalgie. Ook zeker in de vorm van berichtjes uit de krant van deze week. En ook nog wat uit ons radio- en televisiearchief. Een fijn uitje naar toen. Muziek met smaak. Af en toe ook wel een korreltje zout. En er gaat zeker regelmatig ook wel een belletje rinkelen.

Stevie Wonder is dat. En niet alleen op de radio, ook in juni 1973. Een zonnetje boven Nederland. Ik lees daarover ook bij de weerberichten in de kranten van deze week. We duiken zometeen even verder ook in het nieuws van 53 jaar geleden. Het gaat over de aanleg van kabeltelevisie bijvoorbeeld in Nederland. Dat is duur. Ook een dure Amstwoning in Meidrecht, waar de eerste paal voor geslagen is. Ook leuk geboortenieuws vanuit Soest. En als we daar toch in de buurt zijn, gaat het ook nog even over onze majesteit koningin Juliana. Ze zit bijna 25 jaar op de troon. En ook is het druk met de opening van het Van Gogh Museum. Daar hebben we nog een fragmentje van. Dat hoor je zo meteen. Maar we gaan nu naar Griekenland. Demis aan de dis. Demis Roussos.

0: Deze week nummer 12 in de daverende 30. Begin juni 1973. De Detroit Emeralds waren dat en Feel the Need in Me. En Demis Roussos hadden we net dus. Die had nog een nieuwe ook inmiddels, zag ik. Goodbye My Love, Goodbye op 19 in datzelfde lijstje. Nou, we horen zo meteen van Chari Coltrane. Het vervolg op haar grote hit Go Like Elijah. Ze heeft wel wat gas teruggenomen. Maar eerst even wat nieuws uit de kranten van deze week. En we gaan van de radio even nu naar de televisie. Want de aanlegkosten van kabels in Nederland voor kabeltelevisie... die worden getaxeerd op rond de 2 miljard gulden. Bovendien zullen kabelprogramma's nog eens honderden miljoenen guldens per jaar vergen. Dat blijkt uit het rapport Visie op kabeltelevisie van de stichting Moderne Media. Deze stichting, opgericht door de verenigingen van uitgevers van dagbladen, tijdschriften en boeken... zegt dat onjuiste visie op al deze investeringen niet alleen tot aanzienlijk kapitaalverlies kan leiden, maar ook tot verschraling van de programma's door gebrek aan geld. En dit is ook een kostbare zaak. Burgemeester D. Heidsma van Meidrecht heeft namelijk zelf de eerste paal geslagen voor zijn nieuwe omstreden ambtswoning. De nieuwe burgemeesterswoning heeft de laatste tijd rond Meidrecht veel stof doen opwaaien, omdat de plaatselijke bevolking de woning te duur vond. Toch besloot de gemeenteraad de bouw van de ambtswoning door te zetten met 10 stemmen voor en 3 tegen. Die waren van de plaatselijke partij Actie 73. Dit is wel even een lief berichtje vanuit Soest. Want in het ziekenhuis Zonnegloren al daar bracht mevrouw Simons de Boer uit Soest dus gisteren deze week 3 welgeschapen jongens ter wereld. Martijn, Jeroen en Justin. En de lichtste baby, de laatste Justin, die verblijft nog even in een ziekenhuis couveuse. Zijn we toch in de buurt van de majesteit die later dit jaar in september 25 jaar op de troon zal zitten. En jonge Nederlanders van 12 tot 18 jaar die kunnen zich aanmelden voor een gesprek in aanwezigheid van koningin Juliana over het politieke en maatschappelijke systeem in ons land. Het is de bedoeling dat een 25-tal jongeren meedoen aan dit gesprek dat eind deze maand dan plaatsvindt. En het is een onderdeel dus van de viering van het zilveren regeringsjubileum. En de aanmeldingen voor het gesprek moeten voor 14 juni in het bezit zijn van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum aan het adres Nassauplein 41 in Den Haag. En de kandidaten die moeten hun leeftijd opgeven en de school ook die zij bezoeken. Of als zij een baan hebben, vermelden waar ze werken. En loting beslist dan wie het gesprek aan het gesprek mee mag doen. En de koningin is ondertussen nu heel druk met andere zaken. Ook daarover lees ik in de krant. Daar heb ik een mooi fragmentje van.
1: Amsterdam heeft een museum gebouwd voor één man en is bezig het in te richten met 230 schilderijen en 500 tekeningen van die ene man, Vincent van Gogh, die maar 37 jaar geworden is. Bijna al zijn werk is nog in Nederland. Het bezit van de Vincent van Gogh Stichting is sinds 1930 in het Stedelijk Museum in wisselende samenstelling geëxposeerd geweest. Nu krijgt het zijn eigen huis. De belangstelling voor dit werk is ook in het buitenland zeer groot. Dat rechtvaardigt de bouw van een geheel museum voor die ene man. Een museum waaraan ook een bibliotheek verbonden is, die buiten werken over hem ook 700 brieven van zijn hand bevat. Men verwacht een klein miljoen bezoekers per jaar in het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam.

Het Gouden Weekend. En we zijn dus in deze week van 1973 ook straks nog een liedje over een zaterdagavond. Maar dit was alvast over de dag van morgen in de Wiede Zondags. Cindy en Bert waren dat. En hier is...

0: Ik ben Gerrit.
1: En eigenlijk was het gewoon Cor Brak, zijn echte naam. Maar als Gerrit Dekzijl, bekend geworden in de shows van Fred Haché en Barend Servet. Maar dit was dus een enorme hit zomaar. Die werd geschreven vooral door Guy Jaspers en Jacques Plafond. Dat was uiteraard Wim T. Schippers, toen ook al met die naam. En dan Kloes van Mechelen hier op de saxofoon, met een mooie rol ook op deze plaat dus. Ik ben Gerrit, daar krijg je toch wel een glimlach van op je gelaat. En dat geldt in niet mindere mate ook wel voor deze, toch? Little Jimmy Jaspers.

0: Op moment wel even de beroemdste muzikale familie, de Osmonds. Met Crazy Horses en Down by the Lazy River, maar ook Donnie. En dit was dan de jongste in dat geval. Hij was net 10 geworden, Little Jimmy Osmond. En een oude hit dus hier, Tweedledee, dat een nieuw jasje had gekregen. In het volgende uur duiken we vooral even in de top 10 van de Daverende 30. We gaan nu naar wat nieuwe plaatjes. En ook voor de volgende lees ik een leuk berichtje nog even in de krant. Björn en Benny, Anne en Frida met een mooie foto ook. Dat zijn twee Zweedse echtparen die het liedje Ring Ring hebben gezongen op het Nationale Songfestival. Maar door onverklaarbare redenen in Zweden eindigden ze als derde. En dat is best een vreemde zaak, staat hier te lezen. Want het staat in Scandinavië nu al 1 maand aan de top van de hitlijsten. En ze zingen het ook deze week in het programma Popscene. Dat is op de buis op Nederland 1. Nou, laten we maar eens horen wat voor een leuk liedje dat is dan.
1: Look out! Hilversum 3 doet ons schrijven.
0: En ook bij ons krijgt hij speciale aandacht. Dus een grote kans hebben voor deze zomer.

Want het is per slotrekening zaterdagavond. Barry Blue was dat. Ook nog hartstikke nieuw, begin juni 1973. Hij schreef het samen met Lindsay de Pol. Je weet wel van Sugar Me. En niet alleen de troetel, ook de treiterschijf. En die hoorde je dan weer vooral op de Middengolf bij de zeezender. En Paul Simon die kreeg ook een steuntje in de rug begin juni 1973. Deze keer zijn eentje met Carter Crowe.

En de fles is leeg. Niet alleen Roger Daltrey van The Who, maar ook Colin Blunstone van The Zombies. Deze keer in zijn eentje, I Want Some More. In het volgende uur hebben we ook nog veel meer uit deze week van 73. We duiken vooral ook even in de top 10. Je zou hier alvast op kunnen verheugen. Heerlijk zo aan het begin van de zomer en ook deze. Van Redbone. En ook een kijkje zometeen nog in de Amerikaanse hitparade van deze week 53 jaar geleden. En we hebben ook nog een heerlijk toetje, even voor zeven. Dit is George Harrison. Halverwege het jaar ging het ook gewoon over vrede op aarde. Waarom niet? En George dus met een soloplaat. Alarmschijf deze week. Give me love.

0: jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Dalhuizen.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: ook nog lang niet afgeserveerd. En een pittig sausje even bij het eten, zo met Steely Dan. Vooral Donald Fagen die hierachter zat. En Willen in the Years. En we hebben het dus over 1973.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En dan deze week met straks de top 10 van de daverende 30. En even voor 7 blazen we dan die 53 kaarsjes weer uit. Met een toefje op deze taart. En dat is ook nog een hele fraaie waar je op kan verheugen. Overigens, net als deze. Nog veel nasleep van het Eurovisie Songfestival. Hij is er ook bij, Cliff Richard. En de muziek gaat lekker door. We gaan even naar de Amerikaanse nummer 1. We hebben George Harrison al gehoord. Hier is Paul McCartney met Wings. MUZIEK

0: Hit in Amerika op dit moment, begin juni 1973. En na Paul McCartney met Wings, ook nog een klein beetje deze Beatle, want hij deed ook wel eens mee, Billy Preston.
1: Hilversum 3 met de top 30!
0: Top 10! De daverende 30. We gaan eens kijken wat er zoal in de top 10 staat. Deze week, 53 jaar geleden. We hebben Demis Roussos al gehad en ook dit Griekse geluid deed heel goed. De stem van Vicky Liandros op nummer 10.

0: Albert West. En hij leende het uit het verleden, wat meer dan 10 jaar eerder opgenomen door Brian Hyland. You may have come lately, but Ginny come lately. You're the one for me. En in deze versie van Albert op nummer 9 in de Daverende 30 van deze week. En je hoort zo meteen van Steeler's Wheel. In de krant las ik ook nog het een en ander over de eindexamens die nog volop gaande zijn begin juni 73. Maar het nieuwe schooljaar komt er ook alweer snel aan.
1: Leerlingen die lager beroepsonderwijs gaan volgen, attentie. Met ingang van de cursus 1973-74 zullen alle vormen van lager beroepsonderwijs 4 jaar gaan duren. Van scholen voor lager beroepsonderwijs zoals LHNO, LEAO, ITO, IHNO en ILO zal het brugjaar worden uitgebreid tot een 2-jarige onderbouw. Evenals sommige afdelingen van LTS'en, zoals timmeren, schilderen en metaalbewerken. Daarna volgt de 2-jarige beroepsvoorbereiding. Wie dit jaar overgaat van de eerste naar de tweede klas van een 3-jarige school voor lager beroepsonderwijs, komt in de onderbouw en begint pas volgend jaar aan zijn 2-jarige beroepsvoorbereiding. Lagere landbouwscholen en LTS'en die al 4 jaar duren, krijgen ook een 2-jarige onderbouw. De cursus duur blijft gelijk. Dus een bredere basiskennis voor de leerlingen. En de leraren kunnen beter adviseren over een daarna te kiezen opleiding.
0: Postbus 51 van de televisie, maar eerst even lekker vakantie.
2: De Daverende 30.
0: En we gaan snel terug naar de radio. Jerry Rafferty en Joe Egan dus. Een Steeler's Wheel op 8.

wat een verrassing was dit op het Eurovisie Songfestival. Het werd ook een grote hit in Nederland. Voor Spanje, ze werden tweede in het voorjaar van 73 met RS2 en nummer 7 deze week van de Daverende 30. En de gedoodverfde winnaar, net als 5 jaar eerder met Congratulations, was opnieuw Cliff Richard, maar ook toen lukte het niet. Maar het werd wel een enorm succes ook hier en hij staat deze week op 6.

Bonnie Sinclair. Met Unit Gloria, dus hier vanuit de buurt. Want dat was een Utrechtse productie. Hè? En toen ook vooral nog met Wilde Haren, Waikiki Man, daarover gesproken. Nog even een pittig sausje bijweten. Want hier op nummer 4, de Suite, ook dit gaat over een zaterdagavond overigens. Het is vandaag in het heden 6-6-26. En dit nummer heet dan Hellraiser. Zie je het verband. Maar de kust is veilig hoor.

Het Gouden Weekend van Radio M Utrecht. We zijn in deze week van 1973 de top 10 van de daverende 30. En ook dit protestliedje van Redbone. Op 3, We're All Wounded, het wounded niet. En hier is Sheriff Dean met zangeres Evelien de Haase op 2.

0: Het was al vroeg zomer in 1973. Misschien herinnert je dit ook wel aan een fijne, zwoele zomeravond van weleer. Sheriff Dean dus op nummer 2.
1: De daverende 30.
0: En dit lijstje kon je dan horen op vrijdagmiddag via Hilversum 3 tussen 4 en 6. En helemaal in bloei ook Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Sterker nog, deze week nummer 1. Hier is Dawn.

0: Bam met Tony Orlando. En Thai Yellow Ribbon, Round the Olo Tree. En wat waren we nog jonge blaadjes 53 jaar geleden. Morgen dan een stukje ouder. We hebben dan de start van juni 1981. En dan heet deze lijst inmiddels Nationale Hitparade. Zometeen de avond van de nostalgie. Maar ik heb nog een lekker zoet toetje. We gaan die 53 kaarsjes weer uitblazen op deze taart.
1: Even voor zeven. Radio.
0: En het toefje komt dan uit de Franse keuken. De LP Alle 13 Goed staat namelijk nummer 1 deze week in de LP Top 10... met een overzicht van de hits van de afgelopen tijd. Inclusief Mocht Schumann.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Van Wieferen.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
11: Dit is
8: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertzik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertzik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En met de Commodores. Met een liedje waar je stil van wordt, om het maar even letterlijk te nemen. Want stil betekent natuurlijk nog altijd in het Engels. En ik ben blij dat jij nog altijd luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Die er elke dag voor jou zijn. Met liefde gemaakt. Met liefde samengesteld. Zaterdagavond, ik beloof je, ze zijn extra mooi. Niet verder vertellen hoor. Dat ik een beetje extra mijn best doe deze zaterdagavond. Want de mensen die op maandagavond dat luisteren, die kunnen zich dan benadeeld voelen. Nee hoor, ze zijn natuurlijk altijd even mooi, maar wel altijd verschillend. Ik begin vanavond met Eros Ramazzotti, de artiest die zijn naam eer aan heeft gedaan. Zijn voornaam dan, hè? Ik ken een behoorlijk knappe presentatrice die hem ooit geïnterviewd heeft. Hij viel als een blok voor haar. Maar het was niet wederzijds.

Als dat thuis maar dicht bij Radio M Utrecht is, dan vind ik het goed. Michael Bublé hoorde je met Home. Ik heb laatst een prachtig boek gelezen. Alle kleuren van het donker heet het. En daarin speelt de film Grease een aardige rol. En daarom nu dit liedje.

Op je zaterdagavond hoor je muziek van Leo Sayer, More Than I Can Say. En hoewel het officieel een beetje zomer is, luister je nu toch naar de lente.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Een meesterwerk. En het is niet het enige meesterwerk dat hij gemaakt heeft. Billy Joel, She's Always a Woman to Me. Beetje ondergewaardeerde artiest is hij. Er zijn wel heleboel mensen fan van hem, maar op een of andere manier heeft hij nooit de erestatus gekregen die hij verdient, vind ik. Op Radio M Utrecht hoor je zometeen Lady Gaga en Bruno Mars. Eerst mag je meevliegen met Randy Crawford.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.